0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Ook de Rode Duivels ondervinden hinder door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke gisteren. Daardoor zullen ze vandaag niet trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand zijn onder meer asbestdeeltjes vrijgekomen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. En dat dankt hij aan zijn team, zegt Tsolis. It
3: means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
2: Bij de vrouwen won onze landgenote Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge werd talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt weer een prachtig zonnige dag. Tropisch warm, 32 graden. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het 26 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maximaal rond 27 graden.

0: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Willy.

0: Gent. Klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina der Waal.
1: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Really, music matters.

0: Amai, zie. Wat? Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
1: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
2: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, schat.
4: Rustig niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promokoken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man.
12: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
16: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
16: wow!
2: Van Vibra.
17: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
17: Het nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen. Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En dat komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. U hoort Ine Pieters van De Lijn.
19: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is en dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
18: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van De Lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels. Maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
20: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
18: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Romeo Vermand.
6: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En om dat met iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
18: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden. Music
9: matters. 32 dus.
16: Thomas en Sien.
9: Goedemorgen. Hallo Sien.
16: Goedemorgen.
9: Alles goed?
16: Alles goed. Je hebt ook je vrolijke short aan, zie ik.
9: Jazeker. Ja. Mij gaan ze niet hebben vandaag.
16: En ik heb mijn leren frak nog aan.
9: Maar echt. Zet anders ook nog een muts op. Oh. Willy. Ik vraag me gewoon af, misschien moeten we er een kleine poll van maken waar je geen fluit mee kan vrienden. Maar hoe lang ga je het volhouden om hier met een leren jas aan te staan?
16: Mijn strategie, hoe langer ik 's morgens zo kleren draag.
9: Ah, ja.
16: Ik bedoel, warmer kleren.
9: Dus dan komt het moment waarop
16: hoe
9: je
16: meer ik kan uitdoen.
9: Ja.
16: En dan, ah, lekker fris.
9: Ja.
16: Snap je?
9: Wauw. Nee, niet helemaal. Hè. Ik snap niet helemaal. Je kan het ook nu al fris hebben, desgewenst.
16: Ik heb het goed nu.
9: Dat is goed. Ja. Met een leren frak. Prima.

0: Supergezellig samen zijn op dit uur 6 over 7. Heel hartelijk welkom, vrienden van Willy. We hoorden de Kreuners en het is intussen alweer 26 mei. Dinsdag 26 mei. Prachtige dag. Bloedheet wordt het alweer.
1: Hoe heb jij de hitte overleefd voorbije dagen? Of niet?
0: Wel, ik ben eerst een beetje in de studio gaan zitten, omdat ik iets aan het opnemen ben waar ik nog niet over mag verklappen.
1: Oh.
0: Met mijn mondje van zippidizip.
1: Toch niet van Secret Project dan al?
0: Wow. Wat een Secret Project. Meer daarover later. Dus dat was prettig. En daarna ben ik in alle eerlijkheid gewoon vrolijk in mijn vijvertje gedoken. Ja. Ik ben er eigenlijk als een soort van kikker, alleen met de oogjes boven, af en toe komen loeren en een beetje ademhappen en terug.
1: En dat was niet nog super fris, die vijver.
0: Heerlijk fris. Ah, ja. Ja, fantastisch.
1: En nog even terug naar het Secret Project. Ja. Is het iets voor Willy? Of?
0: Het is iets voor Willy.
1: Oeh!
0: We moeten daar wel eerlijk over zijn.
1: Oké. Okay. Ja. Spannend.
0: Het is wel spannend, ja. Hè? En bij jou zien. Prettig gezweet van het weekend.
1: Ja, ik vond het nog best meevallen. Het was wel warm natuurlijk, maar ik kon het nog aan.
0: Had je je zwart leren, sky leren jas, vermoed ik zelfs. Want je kan het ook. Je kan ook gewoon, als je denkt van ik wil mijn leren jas een beetje ontzien bij deze verschrikkelijk hete temperaturen, kan je ook gewoon een PMD-zak over je trekken. Dat het effect gaat zelf.
1: Ik bedoel, buiten draag ik die niet natuurlijk.
0: Ah, buiten.
1: Maar wat ik wel had, dus het was eigenlijk wel heel warm. We gingen een ijsje eten en de rij, om aan te schuiven aan het ijskraam. Het was te warm. We zijn terug naar huis gegaan en thuis binnen een ijsje gegeten.
0: Ah, ja.
1: Dus dan is het toch wel
0: dan
1: duidelijk dat het
0: gekomen.
1: Te warm was eigenlijk.
0: Als je zelfs de rij niet kan trotseren om beloond te worden met een ijsje en denkt ik ga nog liever gewoon naar huis.
1: Ja, het was te warm.
0: Het is eigenlijk een droevig einde van het verhaal. Waar je toch van...
1: Het
0: zal van de Willys moeten komen dan. Vrienden van Willy, ik verklaar officieel de berichtenbox voor geopend. Veel hebben de weg al gevonden. Er wordt veel informatie gestuurd. Niet per se altijd dingen die ik hoef te weten. Bijvoorbeeld, onze vriend Dirk laat weten dat bij de zweetparels nu al bij hem in de bilnaad staan. Voilà. Dan zijn we allemaal op de hoogte. Dank u, Dirk.
1: Willy. Want Dirk in zo'n graafmachine, dat... Oh, dat moet heet zijn.
0: Maar volgens mij heeft hij daar een aircoachje in. Volgens mij heeft hij daar zelfs een klein zwembadje in. Dat is echt een mega fancy spel, hè. Zwaar, hè, Dirk? Dat is toch mijn airco en met een DAB-radio. Dat is mega chic. Massagezetels misschien ook. Wie zal het zeggen? The Haunted Youth. Dit is

0: De gloednieuwe, jawel, gloednieuwe single van The Haunted You, Forget Me. Zullen we nu al weten? Dat is toch eigenlijk heel, heel raar. Dus de 32 graden wordt of zo vandaag. Ik ben zo verkouden als een hond. Ja, dat is toch maar, een beetje raar eigenlijk. Het is belachelijk eigenlijk.
1: Ik had nu wel verwacht dat die bacillen verbrand zouden zijn.
0: Ik wil ze gerust even doorgeven als je het wilt overnemen. Nee. Enkel probleem. Pakkend nieuws vandaag in de krant. Koen Krukke heeft een heel mooi pakkende brief aan zijn hartsvriendin Margriet Hermans gestuurd. Gisteren, of was eigenlijk gisteren vorige week. Peter kwam uit wel echt onthutsende nieuws dat Margriet Hermans ernstig ziek is aan een kanker leidt met niet zo'n goede prognoses natuurlijk. Dat is verschrikkelijk. Maar Koen Krukke heeft een heel mooi brief geschreven. Liefste Margriet, je goede luim was altijd zo aanstekelijk. Ja, en dan gaat dat verder. Zeer mooi. Maar ik denk wel, van kunnen we het alsjeblieft nog even in de tegenwoordige tijd houden? Allee, ja,
1: dus. Ik dacht hetzelfde vorige week. Ja. Het leek alsof de kranten hun in memoriam pagina's die ze hadden voorbereid al meteen gepubliceerd hadden.
0: Ja.
1: Ik vond het heel raar, heel raar. Ik had het nog niet meegemaakt. Dat,
0: ja, nu, dat ik snap, dat heeft wel wellicht vooral met medeleven en zo te maken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dat is natuurlijk allemaal goed. Maar laten we toch hopen dat Margriet nog even bij ons kan blijven. Dat zou niet geheel onaangenaam zijn.
1: Ik denk iets anders. Hè. Dat de Antwerpenaren beter tegen de hitte kunnen dan de Vlaamse Brabanders.
0: Ah?
1: Want blijkbaar was het openingsweekend van de Sinksefoor een groot succes. Het zomerweer lokte heel veel volk naar de Sinksefoor.
0: Ja.
1: Terwijl, dat is echt bakken op zo'n kermis.
0: Ja, ik zou dat niet zien zitten.
1: Bij mijn dorp was het ook kermis.
0: Ah ja?
1: Er was niet veel volk.
0: Het dorp van Kesselo?
1: Het dorp van Kesselo.
0: Maar die waren allemaal op het lentefeest van jouw dochter?
1: Nee. Dat is een ander... Nee. Ik was zaterdag op de kermis. Er was niet veel volk. Het was heerlijk. Dus we konden heel veel winnen.
0: Kom er even binnen. Oh, schitterend. En wat heb je gewonnen, Sien?
1: Ja. Natuurlijk allemaal dingen voor mijn dochter. Maar ik wil toch even een lans breken voor een fantastisch Lunapark waar we zijn gaan centjes schuiven.
0: Oh, nee.
1: Dus die hadden de strategie dat eigenlijk 1 punt 1000 punten waren. Waardoor wij op het einde uitkwamen aan 47.000 punten. Waardoor je echt het gevoel hebt van...
0: Ik heb Gans Akrami gekozen.
1: Wauw. We hebben zo goed gespeeld.
0: Ja.
1: En we zijn allemaal met zo'n goed gevoel naar huis gegaan. Ook de volwassenen. Dat was echt fantastisch.
0: Allee. Ja, straf.
1: Ja.
0: Ik ben al die informatie nu even aan het verwerken. Sien, ten eerste, naar de kermis gaan bij ruim 30 graden vind ik echt al ongelooflijk
1: dat je
0: in overweging neemt. Fantastisch. En dan van alles wat je kan doen, je kan zo op een zwierige molen zitten, wat frisse wind en zo, wat verkoeling. Nee, als mijn grauwe staar in een lunapark naar van die centen die liggen te schuiven onder zo'n verhitte bas.
1: That's me.
0: En dan winst maken.
1: Yep.
0: Lekker winst maken en met niets eindigen.

0: 21 over 7 op deze dinsdag 26 mei. Gisteren zijn we aan de tweede week begonnen van de Willy Album 500. Vandaag tellen we dus terug af vanaf het nummer 200, straks om 10 uur. Met de grote, grote finale nu vrijdag live in Gent in de Music Mania. Fantastische plek, Thomas. Ja, jij bent er al geweest, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is mijn favoriete plaatswinkel. Ja. Ja. Op een heel mooie plek, inderdaad.
0: Dat vind ik voor ons het moeilijkste van de week, want wij zijn natuurlijk vrijdagochtend wel nog gewoon hier. Maar vanaf 10 uur schakelen we over live naar Gent. Waarin we natuurlijk ook bekendmaken wie die fantastische prijs, zijn of haar gewicht in vinyl, zal winnen. Daarvoor kan je ook nog de hele week spelen.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plusleden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Thomas en Sien.

0: Ik lees net iets over een ergernis van heel veel mensen. Vooral eentje van afgelopen week. Eentje die ik deel. En ik ben heel blij dat andere mensen zich daar ook aan ergeren. Maar ik kan ook zeggen, eind deze week zal het gedaan zijn.
1: Oh ja.
0: Zo meteen meer daarover naar Robert Palmer.

0: Yes, de Robert. Mooi begin van de dag, laat Peter weten. Daar moet ik mij meteen bij aansluiten, uiteraard. Fantastische Johnny en Mary van Robert Palmer. Het is alweer ruim 7:30, vriendenfamilie. Je houdt het niet voor mogelijk. Zien, wat was je daar net nu aan het vertellen? Ik ben het precies al een piepklein beetje vergeten.
1: Een ergernis. Die wordt gedeeld door zeer veel mensen en daar ben ik heel blij mee.
0: Denk je dat ik ze ook zal delen?
1: Ik denk het wel, want het ligt niet aan mij, het ligt aan onze hersenen.
0: Ah ja.
1: Je hebt het wellicht ook gemerkt, maar ter ere van de 20ste verjaardag van Spotify...
0: Ja.
1: Is het logo van Spotify op je smartphone tijdelijk veranderd?
0: Ik dacht dat het kapot was.
1: Naar zo'n glimmende discobal. Heb je het ook gezien? Zo'n groene discobal.
0: Ja, oké. Nu weet ik ook wat ik erin had moeten zien, maar dat had ik dus niet gezien.
1: Ik vond het ontzettend irritant, want ja, je bent natuurlijk geconditioneerd. Je wil iets openen, of je wil Spotify openen, je wil iets luisteren. Je vindt opeens dat vorige groene bolletje niet meer.
0: Ja, ja.
1: Omdat het dan ongevraagd veranderd is van look.
0: Ze hadden jou niet gecontacteerd?
1: Nee, hebben mij niet gecontacteerd. Ze hebben niemand gecontacteerd.
0: Fout,
1: het is misschien weer een teken van het universum om dan Spotify toch achterwege
0: toch,
1: te laten.
0: Zie je dat zo?
1: Ja, ik weet niet, maar ik ben niet heiliger dan een pauze. Ik zit nog steeds op Spotify. Ik weet dat het beter is om op een andere streamingsdienst te zitten, maar ik heb nog niet de courage gehad om alles over te zetten. Maar dus tegen het einde van de week zou het logo terug het normale logo moeten zijn.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan nog het ergste. Dan denk ik, zet dan door. Verander het logo dan gewoon voor altijd.
0: Ik vraag me af of er nog andere Willys zijn die in dezelfde maat totaal van slag zijn omdat het logo van Spotify feestelijk is aangekleed. Nu, had je me niet gezegd het is omwille van de verjaardag, dan had ik het niet geweten, want ik dacht dat de app niet helemaal meer gedownload was. Dus ik heb hem bijna geherinstalleerd. Omdat het er zo raar uitzag. Maar het is natuurlijk papaatje die met zijn leesbril niet op had. Dat is inderdaad. Slechte actie. Voilà.
1: Ja.
0: Nee, maar dus kunnen we het afronden. Slechte actie, Spotify. Wat denken we dan aan toe zeg? Alsjeblieft zeg. Sien is helemaal van slag.

0: Great Pretender, nieuwe Kasabian. Veel Willys zijn van slag door de communicatie van daarnet zien dat het logo dus echt, ja, mensen zijn het kwijt en worden echt de hysterie loert. Want blijkbaar is het helemaal niet zo dat het logo bij iedereen, het logo van Spotify, dan naar aanleiding van hun verjaardag veranderd is. Dus
1: bij mij
0: massaal
1: wel.
0: Screenshots doorgestuurd, ja. Wat moeten we ermee? Maar toch bedankt. Ja, dat is mooi. Zeer goed. Ja.
1: Ik denk dat we het wel kunnen lossen.
0: Ik denk dat we echt moeten oefenen in lossen vandaag. Ja. Bijvoorbeeld een brooddoos kunnen we, wat zeg ik nu, een thermos kunnen we straks ook lossen. Een brooddoos
1: 2015 heeft gebeld.
0: Een thermos, daar gaan we dadelijk thermos voor spelen. Dus voilà, stel dat je daar heel graag de bezitter van wil worden, is nu wel het moment om thermos te sturen via de Willy app. Is het goed?
1: Dat is heel goed.
0: Oké. Okay. Ah, zie, we gaan een keer gas geven, want het zal nodig zijn om echt helemaal wakker te worden. Nimbus Card!

0: Nimbus Card. Het bizarste bericht van de ochtend komt van Joris.
1: Ah.
0: Hij heeft geen last gehad van het Spotify-logo, wel van het Duolingo-logo, dus die taal-app om talen te leren.
1: Ja.
0: De familie, de hele familie was gehackt door Duolingo. Ze hebben al hun paswoorden moeten wijzigen. Maar sorry, hoe kan je gehackt door Duolingo? Duolingo? Vanaf nu spreken we je alleen nog toe in het Russisch.
1: Ja, ja. Kijk, daar leer je ook bij natuurlijk, hè. Dat wel. Allee, gehackt. Ja, dat is een aangrijpend verhaal. Ja. Misschien kunnen we het goed maken met een thermos. Je moet die alleen zelf nog even winnen, desgewenst. Dadelijk het grote thermospel. Natuurlijk, als je er wil aan deelnemen, stuur dan nu thermos via de Willy app, als je niet gehackt bent natuurlijk.
2: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now ontdek Siska Siska live vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
11: Wauw!
10: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
12: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
10: Dat is toch echt wel...
11: Wauw!
10: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
12: Wauw!
10: Van Vibra.
13: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
14: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
13: En dan met een promo die kan tellen.
15: Tegen de honger die komt.
13: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Thomas en Sien.

0: Dreaming of You van, daar gaan we eerlijk over zijn, The Coral. Vanaf nu is het wel aan jou om te raden welke band of artiest we dadelijk laten horen. Want er hangt de thermos vanaf. Dat is het mooie. Dit is het enige moment waarop je die thermos kan winnen.
1: Jenny en Sven spelen tegen elkaar. Goedemorgen, Jenny.
2: Goedemorgen.
1: Hoe lang droom jij al van een Willy thermos?
2: Al een heel tijdje. En ik heb al een paar keer geprobeerd en we waren verrast dat we gebeld werden vandaag.
1: Oh, je zegt we? Spelen jullie met z'n tweeën daar?
2: Ja, mijn zoon Matt zit ook in de auto.
0: Oh, fantastisch.
1: Leuk.
0: Versterking. Okay. Dat is heel mooi.
2: Ik hoop dat hij kan helpen.
0: Ja, wij allemaal. Sven, goedemorgen. Heb je ook versterking?
3: Goedemorgen. Nee, ik ben alleen.
0: Je moet het echt wel moederziel alleen doen. Kijk, ja, het is een licht ongelijke strijd natuurlijk, maar laat dat vooral geen obstakel zijn. Het wordt voor de wakkerste Willy belangrijk om te raden welke band of artiest nog niet bepaald wakker is te noemen. Van zodra je denkt te weten, roep je eigen naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is verkeerd, dan gaat de thermos naar de tegenpartij en wint de verliezer een pet. Jenny en Sven, zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
3: Jawel.
0: Uitstekend. Dit is vandaag de opgave.

0: Jenny.
1: Oh!
2: Ik dacht...
1: Oh, dankjewel om te roepen, Jenny.
2: Ja.
1: Je had nog 2 seconden. Jenny, wie heb je gehoord?
0: Mick Jagger.
1: Van?
0: De Rolling Stones.
1: Ah!
2: Even checken, Maar ja, natuurlijk. Natuurlijk wel. Dit zijn onmiskenbaar de Rolling Stones. Dus gefeliciteerd. Je hebt eindelijk de thermos gewonnen, Jenny. Hoe lang zat je daar al op te azen?
0: Ja, lang, maar nu met het mooie weer komt dat goed, hè?
2: Dat je lekker warme koffie kan nemen. Nee. Hey, dat
0: om
2: werkt...
0: een cocktail koud te houden, werkt dan
3: zeker.
0: Ook
3: heel goed.
2: Trouwens, warme drank werkt het best als het blijkbaar heet. Maar no one ever drinkt zoveel mogelijk warme drank. Ik toch niet.
1: Sven, voor jou is het een pet. Ben je daar blij mee?
4: Ja, uiteraard.
1: Okay. Zeker nog eens proberen binnenkort. Dankjewel om mee te spelen. Fijne dag.

Rolling Stones, meer bepaald met Brown Sugar. Daar waren we naar op zoek. Ik vind het een leuke nieuwe single van Editors. Ik heb Tom Smith het liefst als hij een plak pathos thuis laat. En dat is goed gelukt bij deze.

0: Call It In van Editors. Nog eentje voor het nieuws van 8.
1: Straks een bijzondere verjaardag met een bijzondere remix. Ik ga het al prijsgeven. We gaan iets speciaals laten horen. En we spelen natuurlijk ook nog een Willy album 500 Battle. Dat is voor na 9 uur. Dus blijven luisteren. Dit zijn Mumford & Sons. Home.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy. Music matters. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer. Bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt er al langer om.
3: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
2: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna 22 miljoen euro of bijna 2 miljoen per maand om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan 20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
4: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
2: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
5: Zeer goedemorgen, zeg amai. Onze minister van Mobiliteit, onderschat ze niet.
0: Thomas en Sien.
5: Creatief metaal, ze heeft de overtreffende trap van zaligmakend gevonden, namelijk heiligmakend. Dat is nog heftiger dan zaligmakend.
6: Een tweede wonder voor nodig.
5: Ja. Voor de rest loopt alles gesmeerd zien. Ik weet niet, zijn er opmerkingen eventueel?
6: Nog niet, maar kan nog komen. Hè?
5: Kan nog komen.
6: Ja, ja.
5: Zeker nog wel. Goedemorgen, vrienden van Willy. Welkom. Dit is de

0: Dit is Mijn Huis van de Mens. 6:08, dinsdag 26 mei. Zeer goedemorgen. Ik heb goed nieuws voor alle dopingvrije sporters onder ons.
1: Oh.
0: Er zijn zo van die controversiële games in Las Vegas, de Enhanced Games, een soort van Olympische Spelen.
1: Ja.
0: Dat is opgericht door van die hele, hele rijke ondernemers die geloven in, ze noemen dat dan transhumanisme. Zo, mensen die dus wel doping nemen. En hoe je het lichaam kan helpen.
1: Met dingen die
0: heel erg verboden zijn, zoals doping en alle andere steroïden en
1: dus het is echt experimenteren met en transhumanisme.
0: Ja, zo noemen ze dat. Ja. Wow. Ik lees het ook gewoon.
1: Ja, ja. Is goed. Okay.
0: Maar dus mensen daar mogen gewoon doping nemen. Alles wat ze willen om hun lichaam dus te helpen.
1: Als jij vindt van op White Spirit, dan kan ik pas echt gas geven. Geen probleem, niks aan het randje. Ja. Doen maar. Ja. Ja, mooi.
0: Dus daar worden natuurlijk officiële afstanden afgelegd. Maar uiteraard worden die records niet officieel meegenomen.
1: Ah, ja.
0: Maar het goede nieuws van die Enhanced Games vind ik dat er maar één record verbroken is.
1: Ah, ja?
0: Dus zelfs met al die shizzle in hun lijf, lukt het dan toch niet om die records te verbreken.
1: Dat kan niet te winnen. Welk record is verbroken en wat heeft daarbij geholpen?
0: Wat erbij geholpen heeft, weet ik niet. Ah. Maar Christian Golomeev, ik weet niet van waar hij afkomstig is. Ah, een Griek, sorry. Een Griek heeft de tijd van 50 meter vrije slag zwemmen met 20:81. Daarmee heeft hij dus de record verbroken. Ah. 20:81.
1: Dat misschien geen water in het zwembad, want dat hij echt gewoon gelopen heeft, maar dat keuren we ook goed.
0: Ja. Maar ik vind dat wel gek. Dat is alsof je dan, ik weet niet, een drumwedstrijd zou doen dan, ik weet, met zo een drumcomputer zoals achtergrond of zo, of dat je kan meespelen. Ik weet niet hoe dat werkt.
1: Uh-huh.
0: Wat zou doping zijn voor drummers?
1: Ah, wauw, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Ja? Ja, dus, ik weet het niet. Doping voor
0: of
1: drummers.
0: Zo, of zo een vioolconcerto spelen zo standaard met autotune. Dat er zo autotune in je viool zit, nee?
1: Ja, dat zou echt wonderprachtig ook zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Allee, dus Enhanced Games.
0: Enhanced Games, ja.
1: Waanzin.
0: En die Griekse zwemmer heeft daar $1 miljoen voor gekregen. Hè.
1: Oh, ja.
0: Dus dat prijzengeld ligt denk ik soms zelfs hoger dan in officiële wedstrijden.
1: Ze hadden namelijk veel geld.
0: Die gekke ondernemers.
1: Ja. Gekke plannetjes, die ondernemers toch. Wat zouden we doen zonder hen?
0: Ja.
1: Zeer mooi. Dadelijk meer zicht op wat we de komende dagen mogen verwachten qua weer. Ik denk heet.
0: Ik denk het ook.
1: Ik denk het ook.
0: Ja.

0: Maar ik zag nu net ook de hoes bij Sweet 16. Ik weet niet of je er al op gelet hebt.
1: Nee.
0: Dat is Siska zelf die naast een half opgegeten gigantische verjaardagstaart, zo lijkt het, beteuterd zitten kijken naar. Ik had dat niet allemaal moeten opeten. Ah. De prachtige hoes eigenlijk. Siska en Sweet 16 is onze belofte van deze maand. Dus nu vrijdag kan je gratis in de Charlatan naar haar optreden. Siska, een absolute aanrader.
2: De Weerbilly.
1: Ja, dat goede weer, lekker warm, allemaal goed en wel, tot je natuurlijk 3 dagen in een tent moet slapen. Het overkwam onze weerman Frank Dubocage. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
0: Maar het was uit vrije wil, hè, Frank? Het is niet dat iemand jou ertoe gedwongen heeft, toch?
3: Nee, helemaal niet. Nee, dat is een feit. Ja, kijk, vorig jaar, toen we daar naartoe gingen, was het juist heel slecht. We echt constant felle buien over ons heen kregen.
0: Je was op een Duits festival, hè? Zo was het toch, hè? Rockhard.
3: Ja, Duits metal festival inderdaad. Ja, en dit jaar was het dan weer het andere uiterste natuurlijk. Hè. Dat is allemaal leuk en wel als het inderdaad zonnig en warm is. Maar als je die tent in moet kruipen, dan is het toch wat minder. Gelukkig zijn er wel biertjes gedronken, dus kruipte erin en trekt er niks van aan. Hè.
0: Nee, allee, dat soort weekend, Frank. Klinkt wel inderdaad. Nog goed, om eerlijk te zijn. En ik ben echt ook gerustgesteld dat er ook een limiet zit op wat jij van het zonnetje genieten noemt. En wat ik denk van, dit is niet vol te houden. Die tent was er hoorbaar te veel aan. Dat is geruststellend.
3: Ja, dat is ook wel zo. Okay. Weet je, ik hou van 25 graden. Dat vind ik perfect als het dan zonnetje schijnt.
0: Ja.
3: Maar ja, je weet, in België vaak wordt het al snel te warm. Ja. Of te warm, we mogen dat niet zeggen. Hè. We moeten van elke dag dat het mooi is, moeten we echt optimaal proberen te genieten natuurlijk.
0: Zeker. En zal dat vandaag het geval zijn?
3: Ja, dat sowieso. De zon is ook niet van de partij. Het enige is dat eigenlijk gisteren en eergisteren hebben we die 30 graden net niet gehaald. Dat gaan we vandaag wel halen op vele plaatsen. Dat wil zeggen dat het waarschijnlijk de eerste officiële tropische dag wordt van het jaar. Met temperaturen van 31 graden in het centrale gedeelte van ons land. 32 graden zelfs in het oosten. En in het westen ook 30 graden. En vlak aan zee gaan ze ook eerst richting die 28 graden. En dan heb je dat contrast natuurlijk met het relatief koude zeewater en gaat er een zeebries opduiken. Dus dan gaat het daar frisser worden in de loop van de namiddag. Maar dit is een op en top zomerse dag sowieso. Hè? Ja.
0: Tropisch. Heeft dat ook met luchtvochtigheid te maken? Dus gewoon omdat het zo heet is dan?
3: Ja, nee. Wij spreken over een tropische dag als het 30 graden of meer is in Ukkel. Hè, want dat is het referentiestation.
0: Ja.
3: We spreken bijvoorbeeld van een zomerse dag als het 25 graden wordt in Ukkel. Ja. En we spreken van een lentedag als het 20 graden is.
0: Oké, dan hebben we de eikschaal terug mee. Blijft het tropisch, Frank? Want ik hou van warm, maar tropisch vind ik niet per se nodig.
3: Ik ook niet direct. Maar morgen is het bijvoorbeeld geen tropisch warme dag. We gaan richting 26, 27 graden. Prima weer, zalige temperaturen toch wel. Met mogelijk wel in de ochtend hier en daar wat wolkenvelden. Dus tussendoor zeker zon. En na de middag zou het dan opnieuw volop zonnig worden. Aan de kust daar zou het wel eens wat sneller richting 20 graden kunnen gaan. Omdat het contrast natuurlijk net iets minder is. En dan hebben we donderdag 27 graden, redelijk wat zon. Vrijdag mogelijk weer een tropisch warme dag. 30, 31 graden is dat mogelijk. Alweer in het binnenland. En waarschijnlijk in de loop van het weekend vooral lijkt het allemaal wat zo stabieler te worden, wat wisselvalliger te worden. We hebben zaterdag een paar buien, al dan niet met onweer als plaatselijk natuurlijk, maar kan het nog 26 graden worden. En zondag ook een paar buien die van west naar oost over het land trekken en dan is het wat frisser. Graad of 22 zal het dan zijn. Dus echt die warme periode, die gaat een beetje tot zijn einde komen in de loop van het weekend.
0: Oké, dan moeten we er gewoon van genieten. Ja. En vooral niet jammeren, denk ik. Want voor je het weet zitten we weer te zagen, want het regent de hele tijd. Dus kijk,
3: voilà.
0: Het zijn hoogdagen. Ja. Het zijn hoogdagen. Dankjewel daarvoor, Frank. Heel graag tot morgen.
3: Ja, tot morgen.
1: Dag, Frank.
0: Bye. De Weerbilly.

0: Ik vind Forest van The Cure altijd zo'n nummer dat je zorgvuldig moet uitkiezen. Zo van, oké, ik ga het nog eens beluisteren. In de hoop dat je het niet kapot maakt, dat je het niet te veel luistert. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap het helemaal. Ja. En het is echt verboden om te praten over de outro.
0: Vind ik wel, ja.
1: Wat we dus niet gedaan hebben.
0: Zometeen een hele belangrijke muzikale jarige met een ontdekking over zijn privéleven die ik vorige week heb gedaan. En daarover wil ik het zometeen toch even hebben.
2: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
3: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Thomas en Sien.

0: Ik heb dat nu pas door. Het is pijnlijk. Sidewinder Sleeps Tonight van R.E.M. op zich helemaal geen verkeerde deun, maar ik heb dat nu pas door. Ik denk dat doet mij altijd aan The Lion Sleeps Tonight denken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Uiteraard, maar ik had dat gewoon vergeten. Dit hier, da.
2: In the jungle.
0: Ah, dat is de reden omdat dat een beetje vervelend is.
1: Ik heb dat letterlijk nu pas door.
0: Echt nu pas door. Ik heb echt nu pas door dat hij dus daar... Allee, jongen, dat is onvergeeflijk eigenlijk. Maar goed, ja, het ligt zeker ook aan mij, hoor. Voor de rest niets aan de hand, vrienden. Alles oké. Okay. Yes, goedemorgen. Dinsdag 26 mei, er moet er eentje gevierd worden. Dat is een gigantisch groot artiest die 62 wordt. En die kleine smeerlap, die kan dat geweldig goed wegsteken. Het is eigenlijk ontmoedigend om te zien.
1: Mooiste sixpack van het heelal.
0: Amai.
1: Lenny Kravitz wordt 62 vandaag. Moet wel erg veel doen om dat sixpack te onderhouden ook. Daar moeten we eerlijk in zijn.
0: Ah ja, jij ziet hem dat elke dag doen ook.
1: Ik niet alleen. Alle volgers kunnen het zien.
0: Ah, je moet voortdurend overal ook naar zijn fitness kijken. Ook.
1: Overal waar hij komt, hangt hij zijn armen aan om zich even op te trekken. Ah, ja. Een kleine pomp. Ja, voilà. Ja.
0: Allee, leuk vermoeid, voor hem, maar ook vermoeid om op te kijken. Ja. Ook, maar goed. Ja,
1: maar sinds 2014 leeft hij al celibatair. Ja. Dus hij wacht op de juiste spirituele partner om zich terug aan te wijden. Tot dat moment is hij dus gewoon celibatair en good on his own. Zoals
0: het moet spiritueel zijn of anders hapt hij niet.
1: Ja, ik vrees van wel.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Maar goed, hij heeft zijn sixpack ondertussen. Ja. Wat ik ook heb gelezen afgelopen week is dus dat zijn al even adembenemende dochter Zoe Kravitz,
0: amai,
1: fantastische actrice ook, dat die samen is met Harry Styles.
0: Ja.
1: Sorry, maar dat is toch te veel musicaliteit en celebrity hoeveelheid in één gezin. Dat kan toch niet. Dat de schoonzoon van Lenny Kravitz, dat Harry Styles wordt.
0: Ja, dat is prachtig, hè. Voor jou is te veel, merk ik.
1: Ik vind dat heel veel. Dat is heel veel, ja, ik zeg het, heel veel musicaliteit in één gezin. Van, ze kunnen dat toch beter ook delen met andere mensen.
0: Ah ja, maar
1: allemaal samen.
0: Ah ja, maar goed, maar dat kan toch grote creativiteit leiden.
1: Dat wel.
0: En als die zich gaan voortplanten, stel u voor dat ze dat in overweging nemen. Wat je dan krijgt, amai.
1: Wat je dan krijgt, is bijvoorbeeld dit.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
1: Harry en Lenny.
0: Harry en Lenny. Meer moet het niet zijn. Harry en Lenny. Voilà.

0: Voor mij kan het.
1: Ja, zeker wel. When Harry met Lenny. Zou die mij urenlang mee kunnen doorgaan? Dat is misschien ook niet nodig.
0: Want we vieren natuurlijk vooral de verjaardag nog steeds van Lenny himself. Dus hij krijgt ook een volledige song voor zichzelf natuurlijk. We hebben gekozen voor TK421. Wil je hem aan het werk zien? Op 8 augustus staat hij op de Lokerse Feesten.

altijd over zijn fluitzingen ook. Ik weet niet wel op welke leeftijd dat hij daar eens mee gaat stoppen ook. Want de TK41 moet er geen tekeningsje bij maken, Lenny. Ja, dat is goed. Het is genoteerd, dankjewel. Dadelijk. Nog goed nieuws. Het beste van de wereld natuurlijk. Met onze goed nieuws, Willy Freek Braakman. Dat is voor dadelijk na Yeah, Yeah, Yeah's Heads Will Roll.

0: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Ize, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Oh.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Justin, time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Thomas en Sien.

0: Julian Cope en World, Shut Your Mouth.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Het is alweer 3 dagen geleden, dus heel benieuwd wat Freek Braakman voor ons heeft meegebracht vandaag. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas. Ik heb je wel gemist in alle hitte, moet ik zeggen. Ja, maar ik ben blij dat we er weer zijn, want waar moet ik anders al mijn goed nieuws kwijt? Hè?
0: Ah, het is daar, voilà. Je hebt het opgepot ondertussen.
3: Hey, oh ja, zoiets. En vandaag, weet je, in tijden van oorlogen en onvoorspelbare machtswellustelingen overal en technologie die zelfs de paus bang maakt. Ik weet niet of je van het encycliek hebt gehoord van paus.
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Wat?
3: De paus heeft een brief geschreven een beetje om te waarschuwen voor de gevaren van AI. Om maar te zeggen, in dat soort tijden leven wij.
0: Ja, ja. En in het is toch dat hij niet ChatGPT ervoor gebruikt heeft voor zijn brief, maar dat is iets anders.
3: Ja, dat is helemaal duidelijk. Dat zou best wel kunnen. Maar ik denk, we hebben 1 ding nodig op zulke momenten. Dat zijn helden. Helden hebben wij nodig die kunnen inspireren, die ons de weg kunnen tonen, die het licht kunnen laten schijnen in de duisternis, zeg maar.
0: Maar wie zijn dat dan? Dat is de vraag.
3: Jawel, wie zijn dat dan? Wel, ik heb er 3 gevonden, denk ik toch. Absoluut. Het gaat hier over 3 vrienden uit Machelen aan de Leien, zoals je kent.
0: Ja, zeker. Ja, mooie plek.
3: Zulte, Roger Ravel, ook de kunstenaar in Tesdorp. Ja. En voilà, dus wellicht niet toevallig, want Kurt, Koen en Danny, die hebben daar zeg maar de handschoen spreekwoordelijk dan toch opgenomen, want die waren ontroerd door het verhaal van baby Liam. Dat is een babytje met een aangeboren hartafwijking. Dat is niet makkelijk voor die ouders. Die hebben medische zorg en medische kosten ook vooral. Ja. En die dachten, wij blijven niet bij de pakken zitten, wij gaan aan de slag. En die 3, die hebben zichzelf werkelijk meedogenloos weggecijferd. Die zijn zonder enige vrees en met een gezonde portie nederigheid toch ook wel aan de slag gegaan om de wereld te verbeteren. En een van die 3, moet ik er wel bij vertellen, dat is de oudste, Danny, 62. Die is moeten afmaken na 28 uur, noodgedwongen. Heeft hij voet aan de grond moeten zetten.
0: Fysiek te zwaar of gewoon mentaal erdoor?
3: Hij moest echt heel dringend naar het toilet. Dat is echt waar. Ik
0: kan al eens op je 60ste gevaarlijk ondernemen.
3: Het is afgehakt, maar dat gaf niet, want ze zijn er daarom met 3 aan begonnen. En die andere 2, Kurt en Koen, die zijn, Thomas Sien, die zijn blijven doorgaan. Wij moeten daar een voorbeeld aan nemen.
2: Maar weten we al waarover het gaat? Of heb je dat gemist?
3: Maar om maar te zeggen, gewoon om even mee te leven, hè, Sien. Kurt getuigt ook ondertussen, want het is gepasseerd. Hij zegt, ik heb serieus afgezien. Overdag was er nog veel te doen, maar de nachten waren vooral lastig, hè, want dat was al afgebroken. Hè. Op een bepaald moment wou ook hij opgeven. Ja. Maar, zegt hij, dankzij de pep talk van mijn kameraden en heel wat koffie ben ik er weer doorgekomen. En die hebben volgehouden, Sien. Die hebben 56 uur volgehouden.
0: Amai.
2: Maar wat?
0: 56
2: wat hebben ze volgehouden?
0: Ja, dat is een goede vraag, Sien. Rust ook op mijn lippen, moet eerlijk zijn.
3: Die zijn 56 uur aan 1 stuk, hou je vast, in Café Jeruzalem in Machelen aan de Leien aan de toog blijven zitten. Dus echt waar, komt het niet uit. Dus die hebben het wereldrecord nagejaagd aan de toog zitten, dus op een parkruk en dan niet afkomen.
0: Ja, ja.
3: En ik zei het al, voor Danny is dat misgegaan.
0: Ja, ja, wegens de blaas die het liet afweten.
3: Voilà.
0: Ja, ja.
3: En het tragische is niet gelukt, want het wereldrecord is eigenlijk nog 24 uur langer. Maar goed, ze hebben het officieuze wereldrecord genoemd.
0: Zeker.
3: En dan denk ik, en dat is voor mij het goede nieuws, wie droomt van eeuwigheid en roem, iedereen kan een held zijn als je maar wil.
0: Alsjeblieft. Nu ben de helden.
3: Café Jeruzalem in Machelen aan de Leien, allen daarheen, zou ik zeggen.
0: Maar veel dank.
3: Het is moeilijk buiten, hè. Dat is wel een feit. Ja.
0: Kurt, Koen en Danny, eeuwige roem. Ja. En hulde aan Café Jeruzalem.
3: Mooi toch?
0: Dankjewel, Freek. Ja, super bedankt.
3: Heel graag.
0: Heel graag tot morgen.
3: Heel graag.
0: Ja. Cafeetje,
3: absoluut.
0: Misschien
3: tot
0: vanavond.
3: Morgen.
0: We zien wel. Ja,
3: dag. Ja. Yo.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Ik stel vast dat ik wat smalend doe over de prestatie van Danny, die omwille van de blaas heeft moeten afhaken. Ik vermoed dat het mij ook zou kunnen overkomen.
2: No, maar jij zou echt geen 3 minuten... Jij kan geen 3 minuten zitten.
0: Had ik.
2: Laat staan 56 uur.
0: Exact, dat is waar. Ja.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen. Dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen van militaire systemen, dus geen afgewerkte wapens. Opvallend, een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Het blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarnaar is volop aan de gang. Bij de lijn is er vandaag overleg na de zware vechtpartij zondag op de kustram in De Haan. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er is al maar meer agressie op het openbaar vervoer. Daarom mogen chauffeurs en controleurs binnenkort bodycams dragen. Dat heeft de regering afgeklopt. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
5: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
4: En ook brandweermensen mogen die bodycams dragen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer, dat zegt preventiedienst Mensura. Maar voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten, met donderdag het hoogtepunt, vertelt koningshuiskenner Wim de Hanschutter vanuit de VS.
6: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
4: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.
7: Ja, goedemorgen, hè.
8: Hallo daar, welkom, welkom.
9: Thomas en Sien.
7: Het is me wat met al die foto's die je overal kan maken, hè, Sien. Het geeft
9: vooral,
7: ons een mooi inkijk.
9: Ja.
7: Echt waar.
9: Afgelopen weekend was de Blue Spear, waar Willy natuurlijk aanwezig was. En hoe.
7: En hoe. Ja, dadelijk meer over die foto. Dankjewel trouwens, Joris. Confronterende beelden. Waarover dadelijk meer, natuurlijk. En allemaal op budget van Willy, zeg.

0: The Architect van Deus. 7 over 9, vrienden van Willy, goedemorgen.
1: Afgelopen weekend was er de 41ste editie van het festival Bluespeer, waar we met Willy natuurlijk ook jaarlijks heel graag bij zijn. Onze collega Lennart Cusumano was daar aanwezig om heel veel hele mooie foto's te maken alweer. Je kan ze allemaal zien op onze Instagram onder andere. Maar er waren natuurlijk ook veel Willys aanwezig die dan op hun beurt onze Willy Lennart hebben gespot. Samen met Mary trouwens, een geweldige stagiair die Lennart bijstaat deze dagen.
0: En met Cedric Maas.
1: En met Cedric Maas, die daar ook moest spelen.
0: En iemand die we eigenlijk alleen maar met de rug aanschouwen, maar we 100% zeker zien aan de lichaamstaal en de houding, dat is Daan Stuyven. Dat is ja. Daan Stuyven ten voeten uit. En Lennart, die kijkt moe, maar voldaan, met een klein pintje in de hand.
1: Met een zwarte t-shirt van Slipknot. Ja. Zeer gepast natuurlijk op Bluespeer.
0: Zeker, en ook goede kleur bij 35 graden. Prima.
1: Ja. Ze hebben zich vooral gepositioneerd naast het tentje van het Rode Kruis. En dat vind ik zo aandoenlijk. Dat vind ik een prachtig beeld, want ze willen dan zo wel... Kom, we gaan lekker hard gaan, maar we gaan wel naast het tentje.
0: Zorg dat op een veilige manier, als we omver vallen, dat we echt niet te ver meer moeten verrold worden.
1: Prachtig.
0: Dat is goed bekijken, jongens. Heel goed. Hebben we nog echt verstrekkende informatie die gedeeld dient te worden?
1: Ja, niet over Bluespeer. Nee. Maar ik heb iets gelezen dat ik eigenlijk niet zo heel aangenaam vind.
0: Oei.
1: Dus er is een onderzoek gebeurd naar films tussen 2023 en 2025. Ja. Films wel enkel uit het Verenigd Koninkrijk. Dus niet internationaal, maar enkel vanuit het Verenigd Koninkrijk. En daar is toch wel een zeer onthutsende stelling uitgekomen. Dat pratende dieren vaker de hoofdrol hebben gekregen dan vrouwen ouder dan 60.
0: Ik hoor je niet met te lachen. Ja, dat is van de zenuw dat ik lach nu.
1: Dat is toch echt triestig.
0: Dat is wel erg, ja.
1: 5 films, daar waren vrouwen ouder dan 60 in de hoofdrol. 20 films, een pratend dier.
0: Dat is vreselijk.
1: Op 2 jaar tijd, hè?
0: Ja, 2 jaar tijd. Ja. Nu wil ik wel echt even duidelijk maken, want dieren zijn ontzettend leuk. Maar vrouwen van boven de 60 zijn dat ook, hè? Zijn dat ook, echt ook, hè?
1: Sorry, je zegt dieren zijn leuk. Akkoord, pratende dieren moet niet. Ja. Moet echt niet per se.
0: Ja, kom. Ja. Je bent nu nog geen 60, ik zou nog niet zo beginnen redeneren.
1: Het is vooral ook zo dat, dat er dan ook een rondvraag werd gedaan natuurlijk bij kijkers.
0: Van waar
1: en
0: waren
1: ze? Er kwam totaal niet uit dat mensen niet zouden gaan kijken naar een film met een oudere vrouw in de hoofdrol. Integendeel, mensen hunkerden naar, mensen snakken ernaar.
0: Want naar een oudere vrouw in de hoofdrol.
1: Ja, nu lijkt het alsof ze niet meer bestaan. Ja. Dat voelen vrouwen in die leeftijdscategorie ook heel erg van we worden niet gerepresenteerd en het klopt ook wat ze denken.
0: Ja.
1: Dus voilà.
0: Maar ja, maar het is
1: goed. We gaan een lans breken voor meer vrouwen ouder dan 60 in een hoofdrol.
0: In combinatie met dieren mag dat ook, eventueel. Maar gewoon om het stapsgebij.
1: In combinatie, maar dan als bijrol.
0: Als bijrol. Willy, music that matters. Ja, niet de vrouw die ten dienste staat van het dier of zo. Dus hoofdrol, de vrouw, bijrol, het dier. Dan zijn we het erover eens.
1: En zo meteen

0: Love Me Two Times van The Doors.
1: De Billy Album 500.
0: Ja, daar gaan we gewoon vrolijk mee verder. Vanaf 10 uur is dat de Lieser. En dan zitten we al bij het nummer
2: 200.
0: 200. Spannend, zeer spannend. Het is tijd voor een battle.
2: Ja.
0: Tussen een keuze die ik heb mogen doen en een die Sien heeft gemaakt. Jij mag bepalen welke we uiteindelijk gaan draaien.
2: Ja, het zit zo. Wij mogen al eens kijken naar wat er vandaag sowieso zal passeren. En daar mogen wij elk één favoriet uit kiezen. Dus vandaag gaat dat over het nummer 200 tot 150. In die range mocht wel eens kijken. En jij was er snel uit, hè, wat je vandaag
0: ik was er eigenlijk heel snel uit. Ik heb voor deze gekozen.

0: Hey, oh, nu mag het ook starten in werken, maar ja, we gaan even straks sowieso ook nog eens draaien. Hè. Ja. Hey ladies van Beastie Boys, voor de ladies natuurlijk. En voor alle fans van de Beastie Boys uit het prachtige album Paul's Boutique.
1: Ik ga dan weer voor een totaal ander soort artiest. Ik zag hem staan en ik dacht, ja, ik moet die sowieso kiezen. Ik vind alles wat hij heeft gemaakt, of toch bijna alles, echt heel goed. Het gaat over een nummer uit het 7e album van Eels, Fresh Blood.

uit het album Hombre Lobo. En ik vind Iels gewoon sowieso een mega interessant figuur. Er is ook een docu op dit moment in de maak over hem. Hij is op zijn 54ste ook pas vader geworden. Ik hoop dat dan ook allemaal te zien in die docu. Dus voilà, kies je voor Beastie Boys of kies je voor Iels een nummer uit Pols Boutique of een nummer uit Hombre Lobo. Beide albums passeren sowieso vandaag. Maar wat wil jij nu al horen? Laat het weten via de app Stemmen in

0: is met 1% aan het winnen, maar... En nu is terug 50-50.
1: Geen bericht sturen, hè, maar stemmen in de poll, dat is de enige manier om je stem te laten tellen.

0: Ah, wel, het is spannend. Come Clean van Triggerfinger. Welke song uit welk fantastisch album mogen we nu al eens voorproeven? Dat was de vraag. Daar is een poll voor waar de stemming nu stopt.
1: Eels hoor je straks sowieso op 190, Beastie Boys op 185, maar wat...
0: Hoe zat het met de stand trouwens eigenlijk?
1: Dus hoor je nu
0: vorige
1: al?
0: Week hebben we dat ook gedaan.
1: 3-2 voor jou.
0: 3-2 voor mij? Nee, ik was het kwijt. Ik ben er zelf niet zo mee bezig. Hè. Ja. Maar nu dat jij het zegt. Ja.
1: Thomas.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Je verbreedt je winst voorlopig naar 4-2.
0: Ja.
1: Want je wint met Hey Ladies van Beastie Boys met 55% van de stemmen. Goed gedaan.
0: Denk het. Ja. Terecht ook, denk ik wel. Dankjewel om ervoor te stemmen. En zo, bah, geen enkele reden tot paniek of zo, want Fresh Blood van Eels uit Hombro Lobo passeert sowieso nog vandaag. Maar eerst, Beastie Boys. Hey ladies! Hey ladies. Hello! Hello.

0: altijd goed. Op 185 vind je Paul's Boutique van Beastie Boys. En terwijl we bezig zijn op 190 Ilse Hombro Lobo. Lobo. Dadelijk een vers muzieknieuws zien. De mooie oogst.
1: Ja, ik heb een prachtige samenwerking gespot tussen twee van mijn favoriete artiesten. Zometeen meer daarover.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
7: bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
15: Thomas en Sien.

0: Why Does It Always Rain On Me van Travis.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 26 mei met Sien.
2: Er is een nieuwe kans voor Nirvana-liefhebbers om toch iets van Kurt Cobain in je bezit te krijgen. Er is een nieuwe veiling. Het gaat over een t-shirt van Kurt Cobain met de tekst Foxes op. Wordt geveild door Patty Schimmel van Hole, drumster van Hole. Dat t-shirt droeg hij onder andere voor een fotoshoot van Nirvana met fotograaf Anton Corbijn. Dus een hele belangrijke fotoshoot wel. Ja. Foxes is een film met Jodie Foster. Dus het is eigenlijk een soort van brand merch van die film. Dus ik denk niet per se super goede kwaliteit, maar dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Want Kurt Cobain heeft
0: Kurt
2: het gedragen.
0: Dat, en voilà. vraag me dan wel af waarom de drumster van Hole plots denkt van ik ga dat eens veilen.
2: Ja, dat vind ik inderdaad
0: liefde,
2: een terechte vraag.
0: Ja, over met een,
2: weet ik niet. Ze hebben die t-shirt. Ja, hij droeg die ook terwijl ze samen naar die film keken. Dus ja, misschien, ik weet het niet. In elk geval heeft Kurt Cobain hem dus echt wel degelijk aangehad. Ja. Op dit moment staat het op £8,000. Dus het bod, je kan nog 3 dagen bieden. Dus ja, het is natuurlijk super duur, maar dan denk ik nog enigszins betaalbaar als je iets van Kurt Cobain hier bezit.
0: Dat is inderdaad.
2: Maar nog 3 dagen te gaan dus.
0: Oké.
2: Succes aan alle bieders. Lola Young is helemaal terug, beter dan ooit. Ik vind het ook dat je het hoort aan haar stem als ze live zingt. Dat ze is zo happy en ze voelt zich goed. Het is echt fijn om te zien. Ze heeft onder andere met James Blake samengewerkt voor wat nieuwe singles. Ze heeft afgelopen weekend tijdens het BBC Radio 1's Big

0: Weeknd opgetreden. Onder andere ook samen met James Blake. Zowel een song die zij heeft geschreven voor haarzelf, samen met James Blake, maar ook andersom. Dus James Blake was zijn eigen songs aan het performen. En dan op een bepaald moment komt Lola Young daarbij.
1: Ja, wauw.
0: Dat is zo tof. Ik heb even een klein fragmentje klaargezet. Je hoort daar toch smilen tot hier?

0: Het is een nummer van James Blake, dus Make Something Up. Maar James Blake heeft ook samengewerkt aan haar muziek. Echt top samenwerking vind ik dat die elkaar gevonden hebben.
1: Ja, het is wel mooi. En er is nog nieuws. Hoor ik hier de good old Aaron van de Sheila Divine?
0: Dat is exact wie je hoort. Vanavond is Aaron van de Sheila Divine een uur lang bij Stijn Meur is de gast in Mercy om zijn favoriete muziek te kiezen. Dus dat wordt een fantastische Mercy-uitzending vanavond. Dus live bij ons, Aaron van de Sheila Divine.
1: Twee samen, dan zal ook wel gekletst worden, denk ik. En veel goede muziek natuurlijk ook.
0: Ik denk dat die elkaar al redelijk goed kennen.
1: Die kennen elkaar al behoorlijk goed, dat zeker wel. Vanavond om 7 uur dus, ja. Tussen 7 en 9. Een hoog bezoek bij Stijn in Mercy. Aaron Peroni van de Sheila Divine en Dear Leader. Dit is Life is Fragile.

Perino. Die ik ook wel eens Peroni noem. Maar potato, potato ook natuurlijk. Maar vanavond dus wel te gast, frontman van de Sheila Divine. In Mercy, bij onze Stijn Meuris. We zoeken nog een laatste plaat, zien. Moeten we daar wel eerlijk over zijn.

0: als je nog een dansje wilt doen, eruit kun je gaan voor 10 uur. Zeer geschikt. Daarna wordt het misschien wat heet. Maar goed, maar het hoeft jou zeker niet tegen te houden. Dit was Bowie. We zoeken nog een laatste plaat. Het thema, wauw, dat we daartoe gekomen zijn. Straf eigenlijk wel, hè. Verkoeling.
1: Maar ja, dat is, er zijn toch superveel coole
0: zeker,
1: songs?
0: Zeker. Ah, ja. Zeker wel. Laat maar weten via de app.
2: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
3: Willy, music matters.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
2: Thomas en Sien.

0: Het thema dus.
1: Verkoeling, afkoeling, alles wat met koel te maken heeft, dat zoeken we. Laat maar weten welke plaat je wil horen in dat thema. Dit is eerst

0: Erotic City van de Grote Prins. 9 voor 10 intussen dadelijk. De vrolijke verderzetting van de Willy Album 500 met Annelies meteen naar het nieuws van 10.
1: Eerst nog een plaats in het thema verkoeling, afkoeling. De leuke suggesties komen binnen, maar er is nog tijd. Tijdens Mauro mag je nog blijven sturen. Dit is een van die nieuwe singles, Maintained Love.

0: kunnen opgelucht ademhalen, vrienden. Want ze is gearriveerd, gelukkig. Het was even... Nog afwachten natuurlijk, maar dus Annelies is er. Goedemorgen, dag Annelies.
1: Goedemorgen, Thomas.
0: Ben je in vorm?
1: Ja, nogal.
0: Oké. Oké, dit is echt een lekker gesprek.
2: Ja. Maar ja, het is ook nog niet aan Annelies uiteindelijk. Hè?
0: Nee,
2: hij heeft nog de volle 5 minuten. Hè?
0: Zeker.
2: Je moet nog niet praten. Ook, hè?
0: Nee, het is dan geboeten. Ja. Dus de uren lopen nog niet. Dus dadelijk is meteen na het nieuws van 10 Annelies er met de vrolijke verderzetting van de Willy Album 500. We zijn bij 200, het nummer 200 aanbeland, als ik nog mee ben. Klopt het?
1: Ja, en we gaan daar een dik feest bouwen. Dus ik hoop dat iedereen al een beetje opgewarmd is. Ik veronderstel dat jullie
0: opgewarmd,
1: voor die opwarming... gezorgd hebben. En buiten is het ook al heet. Ja, jullie weten dat niet, maar dat is wel zo.
2: Ja, het is een beetje spijtig, want we zijn net voor het thema afkoeling gegaan. Maar kijk, dan is dat jou om het terug op te bouwen.
1: Ja, voilà.
0: We gaan even gewoon een kleine cool-down doen. Ja. En dan kun jij terug serieus het laten stomen. Hè,
2: ja, is goed.
0: Goed. Het was een moeilijke keuze, want het waren veel leuke suggesties. Maar, eerlijk is eerlijk, ik vond deze het leukst. Ik dacht, ik zie mijn kans gewoon. Hupla, Tone Lock dus. Funky Comedina.
2: Andalangs heb Jorren. Dikke merci. I dig it.
0: Ik vind alles mijn koe.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje gegrepen door een trein. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn, maar de situatie is wel ernstig. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Den Dermonde en Londerzeel onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Ook op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Job in het Goor, is een zwaar ongeval gebeurd. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren 7 voertuigen betrokken bij het ongeval. Meerdere mensen zijn ook bevrijd moeten worden door de brandweer. De verdere afhandeling gaat wellicht nog lang duren. Je blijft daar dus beter weg. En deze week bereikt kroonprinses Elisabeth een belangrijke mijlpaal. Ze gaat afstuderen aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze heeft dan haar diploma openbaar beleid op zak. Wat ze daarna gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, vertelt koningshuiskenner Wim de Handschutter vanuit de VS.
3: Wat ik al opgevangen heb de voorbije weken en maanden, is dat ze niet direct aan de slag gaat gaan voor het koningshuis. In de zin van als actieve kroonprinses aan het werk gaan. Want eens dat ze daarmee begint, is er ook geen weg terug voor haar. Wat we wel al met zekerheid weten, is dat ze vroeg of laat de handels de Belgische handelsmissies gaat leiden, maar nog niet dit jaar of volgend jaar.
2: Volgens sommige bronnen plant Elisabeth onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
1: Music matters.
0: De Willy Album 500. Annelies Orie.
4: Ik had je een knalfeest beloofd op 200. Daar staat Goose.

is nog niet warm genoeg zeker. Dat stuurt Jimmy in de Willy-app. Kijk, jij hebt Bring It On van Goose op nummer 200 van de Willy album 500 gestemd. Bring It On was destijds hun debuutplaat met daarop een pak echte dance classics. Want denk eens even na, hoe vaak ben je hier al op los gegaan? Misschien was je er wel bij toen Goose kwam spelen op 5 jaar Willy in het Hippo in Leuven. Daar hebben ze... Ja, dit was echt mind-blowing. Het wordt ook vaak een van de beste Belgische dance classics genoemd. En terecht, het is Goose. Met Sunrise. En nee, ik ga niet tot aan die koebel praten. Jij mag gewoon zelf keihard dansen waar je nu op

Sinrise en Can't Stop Me Now van Goose uit Sinrise, de tweede plaats van Goose. Ik denk dat het al heel laat was toen de collega's de stemmen geteld hebben voor die Willy Album 500 en alle 500 platen in de lijst hebben gezet. Kijk, het feestje, dat heb je gelukkig wel gehad. Wanneer gaat die caloriebom af, Annelies? Ja, elk uur, hè. Elk uur gaat er hier een bom af. Waarom precies weer? Wel, omdat jij je dan kan aanmelden in de Willy App om daar het antwoord op de vraag hoeveel winnen de Willy hoeveel wegen de Willy DJ's allemaal tezamen. En dan heb ik het over Wim, Roos, Thomasine en mezelf. Voilà. Dit zijn er twee van de Black Keys uit El Camino.

0: Lonely Boy en Gold on the Ceiling van de Black Keys na elkaar. El Camino staat op nummer 199. Zover zijn we dus al in de album 500. Nu gaan we naar het jaar 1988, want toen bracht U2 Rattle and Hum uit. En daar staat een prachtige samenwerking op met niemand minder dan B.B. King. Die krijg je zo meteen na Desire.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dat?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
15: De Billy Album 500. 198.
1: Yeah.

When Love Comes to Town van U2 en B.B. King. Ik snap helemaal dat jij Rattle and Hum van U2 in die top 200 hebt gestemd, want dat is best een speciale plaat. Een mix van gewone studio-opnames en live tracks, dat ook. Deze Love Comes to Town die werd trouwens opgenomen in de legendarische Sun Studios in Memphis. Dat is waar ook Elvis en Johnny Cash begonnen zijn. Ik hoor dat wel een beetje. Intussen krijg ik best veel vragen over wat ik dit weekend precies allemaal gedaan heb en vooral wat ik eigenlijk allemaal gegeten heb. Oké. Dat is heel privé, maar ik zal het een beetje vertellen. Ik ben heel gezond begonnen. We zijn 2 dagen gaan kamperen en daar heb ik eigenlijk bijna niet gesnoept. Veel fruit gegeten, gewoon boterhammetjes, spek met dij wel, maar voor de rest, ik heb 1 aperitiefje gedronken en daar een beetje salami aan zo bij gegeten, maar dat viel eigenlijk heel goed mee. We hebben ook goed gewandeld, dus dat helpt ook. Zondagavond heb ik dat misschien een klein beetje verknald, want toen ben ik naar de Pinksterfeesten in mijn dorp geweest. Daar heb ik een Biggie Burger gegeten, een paar pintjes gedronken, een beetje frietjes gepikt van iedereen en dan s'nachts ook nog wel een pasta naar binnen gespeeld. Dus ik denk, alles samen moet dat een nul-operatie zijn. Allee, ongeveer. Als jij graag jouw gewicht in Willy wil winnen, dan moet je straks, als de caloriebom afgaat, naar de Willy app gaan, op home klikken en daar het antwoord geven op de vraag: hoeveel winnen wij allemaal samen? Hoeveel wegen wij allemaal samen? Mannetjes, dit is de National.

I Need My Girl van The National. Dat komt uit Trouble Will Find Me, hun zesde plaat. En dat is ook zo'n album met hele schone samenwerkingen. Ik denk aan Sufjan Stevens, St. Vincent en Sharon van Etten. En je weet intussen, wij draaien hier uit elk album twee nummers. Dit komt dus ook uit Trouble Will Find Me. Er is er nog eentje van The National. Graceless.

0: New Life van Depeche Mode. Dat komt uit hun debuutplaat Speak and Spell. En dat lang weekend, dat heeft precies niet iedereen deugd gedaan. Want ik zie heel veel Willys hun inschatting van ons gewicht, van dat van Thomas, Sien, mezelf, Roos en Wim, gewoon in de Willy-app sturen. Zo werkt het niet, hè jongens. Je moet zodra die caloriebom afgaat, de aanmeldknop zoeken in de app. Je vindt die onder Home. Die staat er 3 minuten lang, dus zo lang heb je tijd om ons gewicht door te sturen. Ik hoop dat je het straks beter doet. Dus niet gewoon posten in de app, dat werkt niet. Zometeen krijg je nog een nummer uit Speak and Spell van Depeche Mode.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Dit is... De Willy Album 500. 196.

Uit Speak and Spell van Depeche Mode, de hit die er destijds voor zorgde dat die mannen echt vertrokken waren. Just Can't Get Enough. Die opnames, en daar moesten ze trouwens toen destijds met de metro naartoe, met instrumenten en al. Daarna gelukkig niet meer. Tussen al die fijne platen door zou je bijna vergeten dat je van 18 tot 22 oktober met ons naar de Dolomieten kan. Je kan dus met Willy op Willy Escape. Wat gaat er daar gebeuren? Je kunt daar wandelen, je kunt daar fietsen, maar je kunt daar ook naar heel veel fijne artiesten gaan kijken. Artiesten waarvan er dus ook platen in deze Willy album 500 zijn beland. Op nummer 195 staat de debuutplaat van een van hen. En dat is volgens mij een van de beste platen die de afgelopen jaren op de markt gekomen zijn. We hebben hem ook te gast gehad in de Willy Chalet. Iedereen, inclusief Thomas de Schutte en Wim Oosterlink, hebben toen een traan weggepinkt. Misschien weet je al over wie het gaat. Het gaat over Dressed Like Boys met het album Dressed Like Boys. Je krijgt Lies en Pinnacles na elkaar. Willy.

0: Sommige nummers moet je gewoon helemaal laten uitspelen. Lies van Dressed Like Boys. Yeah, Jelle stuurt Steven Matthews nog in de app. Dressed Like Boys van Dressed Like Boys was mijn nummer 1. En ik heb eens even gecheckt in al die stemlijstjes. Dat was dus niet alleen bij Steven zo. Het is zo mooi om te zien dat die plaat dus, die Belgische plaat, in veel lijstjes tussen de Nirvana's, de Pearl Jam's en de Queens van deze wereld staat. Een dikke pluim voor Jelle. Nog een kleine 4 dagen album 500 te gaan. Je kunt dus ook nog even meespelen voor jouw gewicht in vinyl. Straks tussen 11 en 12 heb ik alweer een caloriebom verstopt in de playlist en dan kan je weer 3 minuten lang je kans wagen. Maar als je denkt, goh, zo elke dag nog een extra kans zou wel welkom zijn, je kunt ook online elke dag 1 extra kans krijgen. Daarvoor moet je het spelletje Raad zoveel mogelijk platen hoe ze in 1 minuut spelen. Dat kan gewoon in onze app. En mocht je willen weten hoeveel ik er al juist had, ik zit aan 12. Succes dus. We zijn toe aan nummer 194 in de Billie Album 500. Daar staat een album van Alex Turner, die ken je van Arctic Monkeys, en Miles Kane. Ik heb het over hun fantastische samenwerking, The Last Shadow Puppets. Dit komt ook uit The Age of the Understatement. Dit is Standing Next to Me.
1: Dit is de Billie Album 500.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen toen een schoolbusje vanmorgen is gegrepen door een trein aan een overweg. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen de klap niet hebben overleefd en of daar kinderen bij zijn. De slagbomen aan de overweg waren wel gesloten, hoort journalist Jeroen van der Aura ter plaatse.
3: Dat is toch wat de burgemeester ons verteld heeft, dat de slagbomen dicht waren op het moment dat het minibusje over de overweg reed. We zien dat hier ook, want de slagboom is geraakt daardoor. Het bestuurder van het busje zou uit de auto gecatapulteerd zijn, maar veel meer info weten we niet.
2: De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de kettingbotsing op de E19 richting Antwerpen is één persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer. Vier mensen raakten ook gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Joort Koen van der Zwalm van de brandweer.
4: Iets voor 8 uur is er hier een ongeval gebeurd op de E19 vlak voorbij de oprit Sint-Job in de rijrichting van Antwerpen. Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over.
2: Alle rijstroken en de pechstrook zijn versperd. Je vermijdt beste omgeving. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven nu 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt. En de rechter wil zo ook een duidelijk maatschappelijk signaal geven. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy.
1: Music matters.
0: De Willy Album 500. Annelies Ori.
5: Je krijgt er nog een van The Last Shadow Puppets. Een hele goede morgen.
1: Music matters. Music matters. Willy.
0: 194.

0: Mistakes Were Made For You van The Last Shadow Puppets uit hun debuut The Age of the Understatement. En dat is ook hun enige album in deze lijst. Nu naar 1979, ook voor een debuutplaat, maar wel een compleet ander genre. Als ik zeg ska, dan denk jij natuurlijk aan Madness met One Step Beyond.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

Katrien en Gertie zijn allebei Madness-kenners of ze hebben het album One Step Beyond van Madness allebei in hun collectie, want zij stuurden heerlijk dat we alle intro's nog eens integraal krijgen. Ja, tijdens de Album 500 hoor je regelmatig albumversies. Daar hebben we speciaal voor gezorgd. Er zijn heel veel Wheelies die verliefd werden op PJ Harvey toen ze op 2 juli 1995 op Rock Werchter stond. Dat had grotendeels te maken met haar stem, maar ook een beetje met haar roze catsuit. Dit album had ze toen nog niet bij, want dat kwam pas uit in 2000. Het was haar 5e plaat en die is helemaal doordrenkt van New York. Voor dit nummer wist ze ook Radiohead frontman Thom Yorke te stemmen, strikken. Je hoort This Mess We're In uit jouw nummer 192.

0: Geert is me dankbaar dat ik dat beeld van PJ Harvey in die roze catsuit nog eens heb opgeroepen. Daar kan hij de hele werkdag op door. Je hoorde This Mess We're In en Good Fortune van PJ Harvey. Allebei uit Stories from the City, Stories from the Sea. Intussen wil Fie nog weten. Annelies, jij hebt al verteld wat je dit weekend allemaal gegeten hebt. Maar weet je toevallig bijvoorbeeld ook wat er op het menu van het lentefeest van de dochter van Sien stond? Ik had volgens mij een goede inschatting gemaakt van jullie gewicht, maar met dat verlengd weekend is alles misschien om zeep. Ik weet niet wat ze gegeten hebben op dat lentefeest, Fien, maar ik weet wel dat Sien zei, amai manneke, als je zelf een feest geeft, dan moet je de hele tijd lopen voor de gasten zorgen. Zelf kan je dan toch niet echt veel mee eten. Dus ik weet alleen dat ze niet zo heel veel gegeten heeft op dat lentefeest. Succes alleszins met je inschatting. Je moet dat allemaal weten, hè, om kans te maken op jouw gewicht in Finiel.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op becharge.be.
3: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier. Dress Like Boys. En Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be.
4: Willy, music matters.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
11: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: De Willy Album 500. Annelies Orrie. 191.

0: Twee nummers na elkaar uit Out of Time van R.E.M. Je hoorde Radio Song en Losing My Religion. We vierden onlangs nog de 35e verjaardag van Out of Time. En toen ontdekten we, waarom zijn al die nummers zo anders? Ja, ze wilden bij elke song het idee hebben. Dit hebben we nog nooit gemaakt. Dat was nummer 191 en dus zijn we toe aan dit.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

Zo schoon, Dressed Like Boys met Dressed Like Boys. Plaat uit 2025 is nieuw in de lijst en staat meteen op 195, meteen top 200. Dat is heel goed gedaan.

Dit jaar 35 jaar oud, Out of Time van R.E.M. Maar nog altijd heel goed en 3 plaatsen gestegen, nu op 191. En dan zijn we toe aan nummer 190. Daar staat een fantastische plaat. Ik heb die heel veel gedraaid. Dat is Hombre Lobo van Eels. Op 190 kwam uit in 2009. Krijgt zo meteen Flashblood na That Look You Give That Guy. De Willy Album 500.

0: Nancy die herkent dit uit de serie True Blood, maar het heet wel degelijk Fresh Blood. En daarvoor hoort je That Look You Give That Guy. Allebei nummers uit Hombre Lobo van Eels. Zometeen een dame die voor altijd te boek zal staan als mevrouw Kurt Cobain. Maar laten we even eerlijk zijn, Courtney Love die heeft zelf ook best goede dingen gedaan. Bijvoorbeeld met haar band Hole. Zometeen krijg je twee nummers uit Live Through This. Jij stemde die op nummer 189.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
1: De Willy Album 500. 189.

0: Dolly Parton en Violet, allebei van Hole uit Live Through This, de plaat die 4 dagen na de dood van Kurt Cobain uitkwam. We naderen 12 uur, het is bijna tijd voor je boterham, maar eerst 2 nummers uit de 2e plaat van de Red Hot Chili Peppers in jouw album 500. We hadden al By The Way en nu zijn we toe aan Stadium Arcadium. Je hoort die zo meteen op nummer 188, maar eerst even je aandacht voor dit.
1: Bom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: to you. Mocht je denken aan die John Frusciante van de Peppers, die speelt zo schoon gitaar op die plaat. Daar had hij een reden voor. Hij zei dat de plek waar Stadium Arcadium opgenomen is, bezeten was door geesten met een hogere intelligentie en die stuurde zijn gitaarspel rechtstreeks aan. Vandaar de genialiteit dus. We hebben twee platen van de Peppers gehad en voor het vrijdagavond 7 uur is, krijg je er nog twee. En zometeen nog een genie op nummer 187.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Om 8:08 reed er een schoolbusje met 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord in de straat parallel met de spoorlijn. De chauffeur sloeg links af. De spoorweg over. De slagboom was naar beneden, dus die was gesloten op dat moment. Er kwam een trein aan en het busje is gegrepen door een trein.
4: De treinbestuurder en de families en naasten van de slachtoffers krijgen begeleiding. Op de E19 richting Antwerpen is een dode gevallen bij een kettingbotsing. Die gebeurde vanmorgen ter hoogte van Sint-Job in het Goor. 4 anderen raakten gewond. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
6: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over. Wij vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
4: Je vermijdt dus best de omgeving. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van €4.000 voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim €550.000 voor. Volop zon bij Maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm. Zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orrie.
0: 187 is voor Van Morrison en Astral Weeks. Goedemiddag.

Dat Van Morrison deugd doet na al dat verschrikkelijke nieuws uit Buggenhout, dat viert Sarah in de app. Ik hoop het dat muziek een klein beetje troost kan brengen, want woorden zijn er niet veel voor zo'n dingen. Je krijgt er nog een uit Astral Weeks, de tweede soloplaat van Van Morrison, nadat hij Dem had verlaten. Hopelijk neemt hij die plaat ook mee naar Gent 6 binnenkort. Kan je daar ook 7 minuten genieten van Astral Weeks. Ja,

0: Het prachtige Astral Weeks uit de gelijknamige plaat van Van Morrison. Nu is het misschien weer tijd voor iets stevigers. Op nummer 186, daar staan Editors met hun album In This Light and On This Evening. Ik heb even gekeken, dit hebben ze ooit helemaal in het begin van Willy ook nog eens live gespeeld bij ons. Dit is Papillon.
1: Make your escape. You're my own Papillon. The world turns too fast.

0: Twitch. Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On a dirty boulevard.
0: En

0: Peters.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
3: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
3: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
3: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee. Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
14: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op socials ziet, schat.
15: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
17: Rustig, ze gaan
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+2, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
19: Torfs!
1: De Willy Album 500. Annelies Orrie. You don't know.

De band die deze zomer maar liefst 3 keer in ons land speelt op Cactus Festival, de Lokerse Feesten en op Suikerhok en die jij 3 keer in de album 500 hebt gestemd. We hebben nu 2 platen gehad. Je hoorde You Don't Know Love en Papillon uit In This Light en On This Evening van Editors. Nu 2 nummers uit de 2e plaats van Beastie Boys. Zometeen Hey Ladies na Shake Your Rump. Allebei uit Paul's Boutique, jouw nummer 100.

0: Tiek liet de Beastie Boys zien dat ze wel iets meer konden dan Fight for Your Right zingen voor een bende zatte mensen. Met name samples pikken van de Beatles en Led Zeppelin. Zo lieten zij zien, wij kennen ook iets van muziek. Binnenkort staat Mike D van de Beastie Boys trouwens in de Casino in Sint-Niklaas. Ik ken alvast één Willy die daarbij zal zijn. Luisteraar Pascal, die bracht mij daarnet serieus van de wijs. Wat deed hij? Die stuurde gewoon in de Willy-app zijn inschatting van het gewicht van mij, Thomasien, Roos en Wim. En ik dacht, maar hè? Die bom is toch niet afgegaan? Waarom stuurt hij dat nu? Heb ik iets gemist? Even alles gecheckt. Nee, de bom moet nog komen. En ik dacht, misschien is zo net voor Let There Be Rock van AC/DC wel een goed moment. Ja, dan is dat nu.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
5: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zit erop.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
18: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
19: Leuke video!
18: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
20: Proximus. Think possible.
21: Dit is

titeltrack uit Let There Be Rock van AC/DC. Dat is de derde van hem in de Billy Album 500. Je hebt die op nummer 184 gestemd. Geen zorgen, AC/DC komt zeker nog terug. Ik heb nog één album voor jou. En daarmee doe een beetje van stilte voor de storm. De storm die Roos van Akker heet. Want je krijgt er twee achter elkaar uit Blue Lines van Massive Attack. Jouw nummer 183. Blue Lines is alweer een debuutplaat die de lijst haalt. Maandag 8 juni klinkt dit ook voor Forst Nationaal.

0: Kona en Finished Sympathy van Massive Attack. Oh, Roos, echt waar. Mooi, hè?
1: Pas perfect bij het weer. Heb je een leuk weekend gehad ook?
0: Ik ben gaan kamperen, ja, het is leuk. Ja. Maar ik heb wel iets ontdekt. Ik denk dat ik zoet bloed heb. Muggen. Wij waren gaan wandelen, prachtige wandeling gedaan. Op het laatste denken wij, gaan we nog door het bos of gaan we de weg volgen? Kom, we gaan door het bos, kei tof. Heel zompig. En ik ben echt aangevallen door muggen. Ik sta vol. Wouter, mijn man, heeft geen één muggenbeet. Dat kan toch niet?
1: Ze zeggen dat muggen sneller naar mensen gaan die meer zweten. Dus je hebt waarschijnlijk ongelooflijk gezwoten.
0: Maar nee, je stinkt keihard altijd. Oh, Roos, ik zie dat jij een knaller van een plaat hebt om mee te beginnen. Veel plezier zometeen.
2: Dank u.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Samen er iets moois van bakken? Das.
5: Wow.
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer.
5: Wow.
4: Van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. Bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
9: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren waarom kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
8: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
10: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
8: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europees Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jonge man van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
7: Music matters.
3: De Willy Album 500. Roos van Akker. De Stones rollen nog eens voorbij op nummer 182.

7 van je Album 500. Welkom en leuk dat je luistert. Je zult het je zeker niet beklagen, want de ene na de andere parel komt hier voorbij in de Album 500. Zoals nu krijg je dus nog eens de Rolling Stones met Beggar's Banquet uit 1968, een van de oudste albums in deze lijst. En binnenkort komen ze zelfs nog met iets nieuws. Wie had dat ooit gedacht, hè? Dat die oude krasse knarren het nog zouden kunnen. Maar zelfs die eerste nieuwe single die verbaast alles en iedereen over hoe goed die stem van Mick Jagger nog is. Straf. Koesteren die handel dus. The Rolling Stones en Street Fighting Man op 182.

We gaan meteen verder met een album van een Amerikaanse band uit New York, die ons in de vroege jaren 2000 echt wel wat topnummers heeft bezorgd. Ik heb het over Evil, met die heerlijke baslijn, en Slow Hands. Je had het al door, hè. Interpol, daar praten we over, met Antics uit 2004. Ze gaan zelfs op tournee met Block Party en komen midden november naar Vorst Nationaal. Interpol 181.

Nummer 181 was voor Interpol met Antics. 180 komt eraan, maar niet voor je nog een samenvatting hebt gekregen van de laatste 10 albums. De Willy Album 500. Overzicht. Look, 190 was voor Eels en 100.

1988, daar belanden de Red Hot Chili Peppers met Stadium Arcadium. 20 jaar oud dit jaar. Van Morrison en zijn Astral Weeks, een van de oudste albums uit 1968 om precies te zijn, mag op 187. Kicks like a sleep twitch. ...86, daar botste je op Editors met In This Light and On This Evening.

Blue Lines van Massive Attack stond op 183. Nice to meet you. Hope you get my day. 182 was voor de Rolling Stones met Beggar's Banquet uit 1968. Ook een van de oudste albums in

0: Interpol en Antix is goed voor nummer 181 in je album 500. En één plaats hoger mogen Kings of Leon met Only by the Night staan. Je krijgt er zo twee tracks uit, want zo gaat dat hier hè, in de album 500. Na dit.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
13: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Dit is de Willy Album 500, nummer 180.

was het hun vierde album met Sex on Fire er ook op. Hè? Dat gaan we eens niet laten horen. Wel Closer op 180 in je album 500.

0: dan.
1: Jee, alweer iets Belgisch. Royalty in Exile van de Skeps uit 1990. Het betekende hun definitieve doorbraak. Vooral omdat Hard Times erop stond. Maar ook deze Time van de Skeps.

0: Gieswinnen is bezig met zijn reunietour, de Phoenix Tour. Afgelopen weekend speelden ze op Blue Speer nog alle andere bands gewoon naar huis. Vrijdag 10 juli spelen ze ook nog op Rock Zottegem. En eind juli kun je hen zien op het Groot Verlof in Leuven. Nummer 178 komt eraan na dit.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks, Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: De Willy Album 500. Roos van Akker.
0: Nummer 178.

Eddie Vedder die de soundtrack maakte voor de film Into the Wild van Sean Penn. Het werd de debuut solo album van Vedder. En de grootste hit erop werd een cover van Jerry Hannon. Maar Vedder vertolkte het gewoon subliem. Society krijg je nu na dus Hard Sun eruit op nummer 178 in de album 500.

Dan bots je op het debuutalbum van The Smiths uit 1984. En de song die je eerst zal horen is pas later aan het album toegevoegd. En is uiteindelijk toch een van hun meest iconische tracks geworden. Ik heb het over This Charming Man. Met daarna What Difference Does It Make? The Smiths, 177.

Caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 177.

Voor nummer 176 mag je terug naar 1970 voor het derde album van Led Zeppelin. De meeste nummers hebben Page & Plant geschreven in een afgelegen huis in de bergen van Wales, waar er zelfs geen elektriciteit was. En dit stond erop: Immigrant Song.

0: met onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info rockholme.be. Really? Music matters.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. In Buggenhout loopt het onderzoek naar de oorzaak van het zware dodelijke ongeval. Een schoolbusje werd vanmorgen geraakt door een trein. Twee middelbare schoolkinderen uit het bijzonder onderwijs en twee volwassenen overleefden dat niet, zegt het parket van Oost-Vlaanderen op een persconferentie.
8: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook twee kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
7: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur.
9: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
7: Er zijn ook 5 kinderen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen stabiel. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden vandaag alle 3 voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is nog niet duidelijk. En over het aantal inbrekers is ook nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm. Zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
0: Win je gewicht in vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.

Je luistert naar de Album 500 met net Led Zeppelin 3 op je radio. En ondertussen komt nu al nummer 175 voorbij. En die plaats is voor het debuutalbum van de Foo Fighters. Het album is volledig geschreven en opgenomen door Dave Grohl, net na de dood van Kurt Cobain. Grohl nam bijna alle instrumenten in zijn eentje op in amper 7 dagen tijd. En hoewel hij het album alleen maakte, koos hij dan toch voor de groepsnaam Foo Fighters. Dit werd de grootste hit eruit. This is a call. This is a call.

0: Big Me, ook uit die allereerste plaat van de Foo Fighters. Je hoort zo meteen wat er op nummer 174 staat. En je zult niet teleurgesteld zijn. Dat hoop ik toch.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
4: Oh.
5: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
12: Oh,
11: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
12: Te veel video's.
11: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
12: Ah.
11: Proximus. Think possible.
13: Dit is... de Willy Alpen 500, nummer 174.

0: uit Kill 'Em All van Metallica uit 1983. Seek and Destroy. Dat ze ook heel vaak live spelen, hè, op hun concerten. Op nummer 174 in je album 500. Je krijgt zo nog een track uit Kill 'Em All. Maar misschien komt er eerst nog een kans om een gokje te wagen om je gewicht in vinyl te winnen. Hoeveel wegen Thomas en Sien, Annelies en Wim en ik samen zonder schoenen aan? Ik word trouwens straks gewogen bij Wim. Stuur je gok in de app zodra je het alarm hoort.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

The Four Horsemen van Metallica uit Kill 'Em All. Allee, hup, 173 nu. Want toen Fatboy Slim midden jaren 90 het big beat genre groot heeft gemaakt, volgden er uiteraard ook andere bands. Zoals ook The Chemical Brothers, en die kom je nu tegen. Met hun Dig Your Own Hole. Het was een tweede studioalbum waar ze met Setting Sun en de hulp van Noel Gallagher in 1997 een groot verschil mee maakten. Op 173.

0: is Willy Wielerstruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music matters.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: schat,
2: niet.
1: Blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Samen bakken na school? Das.
10: Wow!
9: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
11: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
9: Dat is toch echt wel...
10: Wow!
9: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar €1,39. Das.
11: Wow!
9: Van Vibra.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
16: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
17: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
16: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: De Willy Album 500. Roos van Akker, nummer 173.

anthem van TMF, de Vlaamse muziekzender die ook al niet meer bestaat. Block Rocking Beats, Dig Your Own Hole van de Britse Chemical Brothers. En dan alweer iets van eigen kweek op 172. Cocoon Crash van Case Choice uit eind jaren 90. Achter de knoppen zat Gil Norton, liever, die ook met Pixies en Foo Fighters heeft gewerkt.

Kees Choice en In Your Room uit Cocoon Crash op nummer 172. En dan naar het tweede studioalbum van Pearl Jam, Versus, met dat schaap op de cover. Hè. Versus heeft het toenmalige record verbroken toen van de meest verkochte albums in de eerste week dat het uit was. Bijna 1 miljoen exemplaren werden er toen verkocht in de VS. De song Daughter stond erop, die krijg je straks. Eerst komt Animal.

0: dan zijn we alweer 10 platen verder. Hier komt nog eens een samenvatting van de laatste 10 albums.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Op 180, daar mocht de Kings of Leon staan met Only...

78 was voor het eerste solo-project van Eddie Vedder, de soundtrack van Into the Wild. Het debuutalbum van de Smiths met de gelijknamige titel mocht op nummer 177. '76 was voor het derde album van Led Zeppelin uit 1970.

0: Choice mocht met hun tweede album Cocoon Crash liever op 172. En net kreeg je nog Pearl Jam met Versus op 171. Wie op nummer 170 staat, hoor je na het nieuws van 3 uur.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: Van Vibra.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 3 uur.
5: Politie en parket onderzoeken het dodelijke ongeval van vanmorgen in Puggenhout in Oost-Vlaanderen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. 4 mensen kwamen om, 2 volwassenen en 2 kinderen. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
6: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
5: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur Kurt Moens.
7: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
5: Nog 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen wel stabiel. Nog een drama op een spooroverweg in Lokeren, ook in Oost-Vlaanderen. Daar is een fietser van rond de 40 aangereden door een tractor die passeerde. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf toch ter plaatse. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door. Mogelijk had hij de aanrijding niet gemerkt. Het is niet duidelijk of hij al opgepakt is. En ik sluit graag af met heugelijk nieuws, want wielerkampioene Lotte Kopecky is in alle stilte in Brugge getrouwd met ex-renner Axel Merckx. Dat is de zoon van wieler-icoon Eddy Merckx. De 2 zijn sinds vorig jaar een koppel. Het blijft zonnig en warm rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer.
8: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
4: Music matters.
8: De Willy Album 500. Roos van Akker.
0: 170 in je Album 500 komt eraan en die is voor Talk Talk.

0: Je luistert naar de album 500 op Willy. En dat doe je nog tot en met vrijdag. Want dan is het de finale dag. En die wordt speciaal. Want dan gaan we uitzenden vanuit de Music Media 2 in Gent. En dat is aan de Kraanlei, hè, in Gent. Dus kom maar eens langs als je in de buurt bent. We zitten ondertussen al bij nummer 170 in je album 500. En daar staat dus Talk Talk met een album Spirit of Eden. En dit hier is Believe in You daaruit.
1: Dit is de Willy Album 500.

Eén plaats hoger kom je iets van de Beatles tegen uit 1965. Eén van de oudste albums tot nu toe in je album 500. En dit album betekende echt wel een kantelpunt in de carrière van de Beatles. Want ze gingen toch wel voor volwassenere teksten. En de titel Rubber Soul komt van Paul McCartney. Want hij hoorde voor de opnames van de plaat een muzikantenstijl van concurrent Mick Jagger beschrijven als Plastic Soul. Waarna de Beatles er dan Rubber Soul van maakte van de titel. Hier komt Drive My Car eruit op 169.

0: Ook het nummer Michelle stond op Rubber Soul van de Beatles, maar dit was nog Norwegian Wood uit die plaat. Je mag zo meteen mee met de ferry. Dat is al een kleine hint, hè, voor wat komen gaat.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Dit is de Willy Album 500. Nummer 168.

0: uit Flesh and Blood van Roxy Music, de band van Brian Ferry. Brian Eno was er niet meer bij toen, waardoor het album toch wel wat gepolijster klonk. Oh yeah, kreeg je eruit. Over naar Discovery, het tweede album van twee Fransozen met helmen op hun hoofd. Daft Punk natuurlijk, op 167. En misschien krijg je nog net ervoor een caloriebommetje voorgeschoten.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl.

0: Hopelijk heb je je kans kunnen wagen om een gokje te doen om je gewicht in vinyl te kunnen winnen. Geen paniek indien niet, want er komen nog genoeg momenten deze week. Zometeen hoor je nummer 166 in je album 500.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Kijk Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
11: En dan met een promo die kan tellen.
13: Tegen de honger die komt.
11: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
1: De Willy Album 500. Roos van Akker, nummer 166.

uit 1995, Garbage met hun debuutalbum. Butch Vig zat er ook weer achter, de man die Nevermind van Nirvana heeft geproduceerd. Garbage mocht met hun roze pluche cover van hun gelijknamige album op nummer 166 staan. En nog een dikke 2 weken en ze spelen in het Rivierenhof in Deurne. En André is erbij, liet hij net weten in de app. Wim, die is er ook zo weer om verder met je af te tellen. Je krijgt van mij nog Breathe van The Prodigy, ook uit de jaren 90. En Smack My Bitch Up uit The Fat of the Land van The Prodigy. Nog een mooie, hete

0: met onder meer Goose, The Haunted Youth, The Sheila Divine en Stone. Tickets en info rockholme.be. Willy, music matters.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. De gemeente Buggenhout rouwt na het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein. Er vielen zeker 4 doden. De bestuurder van het busje, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten allemaal op dezelfde school in Buggenhout. Daar openen ze ook een rouwhoek. En de gemeente opent een rouwregister. Burgemeester Geert Hermans.
9: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
8: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quintin spreekt over een gevoel van grote verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plekken schade aan het wegdek. Wellicht komt het door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld. De definitieve aanpak volgt later. En het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graad gemeten. Dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. En het warmt nog wat op. Straks kennen we het definitieve nieuwe dagrecord. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
6: Music matters.
0: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
10: Ja, het wordt de warmste Willy Album 500 dinsdag sinds het begin van de metingen. Officieel.

0: Het album Day and Age uit 2008 van The Killer staat op 164 in de lijst. Je hoorde Spaceman en Human na elkaar.
1: De Willy Album 500.
2: Welkom.
0: Blij dat ik mag voortellen. 4:10 is het. Sinds vanmorgen hangt er hier op de Willy-vloer een rare sfeer. Beetje rare sfeer. Moet ik zeggen, want vanaf vandaag begint de officiële weging. Ja, voor onze wedstrijd Win je gewicht in vinyl moet jij proberen inschatten hoeveel Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen. En blijkbaar zorgt dat toch voor wat stress bij sommige collega's, want ik ga straks één van hen wegen. Officieel met de weegschaal in de studio. Straks begin ik met Roos. Ik verwacht Roos in de studio. We hebben afgesproken dat ze tegen 5:00 terug is hier bij mij. En dan gaan we ze officieel wegen. Zonder al te verklappen wat het resultaat is natuurlijk. Want je kan nog een paar dagen een inschatting maken. Straks hoor je in deze lijst een plaat die Sandinista heet. En een groep die Pantera heet. Eerst de groep van de man die vanavond om 7:00 hier op Willy presenteert. Stijn Meuris. Hier is Noordkaap. Op 163.

0: Van platen de ene naar de andere en zeker hoe hoger we gaan in de lijst. Je hoort de Noordkaap met een heel klein beetje oorlog, het album naar elkaar. Wat is kunst? En het komt voor in de beste families op 163 in deze Willy Album 500. Roos komt straks om zich te laten wegen. Nog even, ze is even aan het uitpuffen. Nog even geduld. Het zal voor om 5 uur zijn. Goed. Eerst naar nummer 162. Het debuutalbum van de Stooges uit 1969. Dat heette gewoon de Stooges. Hier zijn ze.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. Nummer 162.

0: Muziek uit 69, begot op 162 in deze Willy Album 500. De Stooges met de Stooges.
1: De Willy Album 500.
0: Na elkaar, No Fun and I Wanna Be Your Dog van Iggy Pop en de Stooges. Ik kom wat vragen binnen in verband met de weging van Roos van Akker straks. En de caloriebom die eraan komt zometeen. Driesuur, ik hoop dat Roos geen 5 liter water gedronken heeft of anders toch wel al pipi heeft gedaan. En ook Dimi uit Sint-Niklaas stuurt, heeft Roos al kaka gedaan? Die is moeilijk in te schatten. Ik ga haar straks wegen. We gaan zien. Straks, dat is ietsje na 5 uur. Goed. Maar de uitslag krijg je nog niet, hè. Dus je gaat nog niet... je kan, moet goed luisteren. Wie weet krijg je een tip, maar je gaat nog niet horen hoeveel ze weegt natuurlijk. Want je kan nog tot vrijdag inschatten hoeveel 5 wheelie-dj's, Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik, samen wegen. Wie dat als beste en eerste doet, die kan haar of zijn gewicht in vinyl winnen. Elk uur krijg je de kans om een inschatting te maken in de Willy App. Dat is namelijk als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. En dat gaat nu zo meteen gebeuren. Ga op dat moment zo snel mogelijk naar de Willy App en probeer in te schatten hoeveel wij samen wegen. Nog even melden dat wij win je gewicht in vinyl weggeven dankzij B-Charge. Met codes van B-Charge krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. En dat kan je allemaal bekijken op de website bcharge.be. Klaar voor? Here we go.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-dj's wegen en win je gewicht in vinyl.
0: Succes!
1: Dit is de Willy Album 500. Nummer 161.

0: Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain, daarvoor Up Around the Bend. Allebei uit het album Cosmos Factory. Uit 1970, nummer 161 in de lijst. De caloriebom is afgegaan. Heel veel mensen hebben geprobeerd om een inschatting te maken. Heel veel mensen van het gewicht. Straks, na 5 uur, gaat hij opnieuw af. Kan je opnieuw proberen. Ik verwacht Roos van Akker hier in de studio voor haar officiële weging op de weegschaal. Straks om 5 uur.
1: De Willy Album 500. Overzicht.

kijken wat we achter de rug hebben in deze lijst. Op 170 bij Roos zat Spirit of Eden, het album uit 88 van

0: Flesh and Blood van Roxy Music uit 1980 op 168. One more time. One more time. Daft Punk Discovery. 25 jaar oud dit jaar op 167. ...166 was voor Garbage, van Garbage. Dus even heftig daar straks. Ja. Bij Roos, The Fat of the Land van The Prodigy op 165. You gotta let me go. Are we human? Or are we dead? 164 Day and Age van The Killers. What is cursed? 163 het album, een heel klein beetje oorlog van Noordkaap. 162 het debuut van de Stooges. En 161 dan het Cosmos Factory van Creedence Clearwater Revival. Dit is hem, de Willy Album 500. Vrijdag, finale dag, live vanuit Gent. Nu 160. Demon Days. Van Gorillaz.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen, afzien.
2: On a dirty boulevard.
1: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche-en-Ardenne. Schrijf je in op willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays. En Willy. Music matters. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
3: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Dit is de Willy Album 500, nummer 106.

0: Gorillaz met Dare.
1: De Billy Album 500.
0: En daarvoor Feel Good Inc. allebei het album Demon Days uit 2005. Zeg, ik draaide al Noordkaap daar straks. Stonden een paar plaatsen hoger in deze lijst. Stijn Meuris krijgt vanavond in zijn programma bezoek van een goede vriend van hem uit Boston, die ook in België gewoond heeft al, en die in ons land is om op te treden. Zijn naam is Aaron Perino van de Sheila Divine. Aaron Perino van de Sheila Divine. Op bezoek in Mercy bij Stijn Meuris. Straks om 7 uur op Willy. Hier komt nummer 159 in deze goddelijke, goddeloze, hoe moet ik het zeggen, lijst. Een driedubbel album uit 1980. Het legendarische Sandinista van The Clash.

Radio. Zou dat graag goed kunnen, maar kan dat niet goed. Sandinista op 159 de Clash. Je hoorde Junko Partner en The Magnificent. 7 nummer 159 in de Willy Album 500. We spelen Win Je Gewicht in Vinyl. Ik ga straks Roos van Akker wegen. De officiële weging van Roos na nieuws van 5 uur. Ik ga wel de uitslag nog niet verklappen. Dat is voor vrijdag pas in de finale van deze lijst. Je krijgt muziek van Sisters of Mercy na 5 uur. En nu al van Pantera. Vulgar Display of Power. Op nummer 158. Je krijgt 1 nummer voor het nieuws. 1 nummer erna. Dit is Pantera. Met de hand.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
5: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren, dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
4: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
6: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
4: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
7: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
4: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter van der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens, in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
8: De officiële weging van Roos van Akker. En één, eerst nog eentje van Pantera. Goedemiddag.

0: album heet Vulgar Display of Power van Pantera.
1: De Willy Album 500.
0: Muziek uit 1992 op 158 in de Willy Album 500, alsof het nog niet warm genoeg is. Je hoorde Walk en net voor het nieuws zat Hallo uit hetzelfde album van Pantera. Dit is de lijst, de Willy Album 500, de beste 500 albums ooit gemaakt. Met de nummer 1, Vrijdag. Vrijdag is het finale dag, live vanuit Gent. Zeg, we zijn vorige week maandag begonnen bij de nummer 500. En nu, kijk, nu langzaam naar de top 157 zometeen. Je hoort telkens twee nummers uit hetzelfde album na elkaar. Straks na elkaar een album dat Kick heet en een album dat Smash heet. Maar eerst belangrijk, het wegen van Roos van Akker. De officiële weging komt eraan. Voor win je gewicht in vinyl, ik ga haar nu halen.
1: Music matters.
0: 157, Regatta de Blanc van de Pol.

0: Tijdens deze Willy Album 500 kan jij je gewicht in vinyl winnen. Daarvoor moet je raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Je hebt nog tot vrijdag elk uur de kans om een inschatting te maken. Vrijdag tijdens de finale hoor je dan hoeveel wij samenwegen. En die officiële weging der DJ's, die begint nu. Dag Roos van Akker, welkom.
1: Dag Wim.
0: Dag Roos. We gaan natuurlijk nog niet zeggen hoeveel de uitslag is. Alles oké met jou, Roos?
1: Zeker.
0: Ja, ben je klaar om gewogen te worden?
1: Daar ben ik nooit echt klaar voor geweest.
0: Hoezo?
1: Ik dacht mij thuis nog even te wegen om te kijken. Maar dat is ook ontzettend lang geleden.
0: Ja?
1: Ik heb een weegschaal thuis, maar de batterij doet het al heel lang niet
0: meer. Is dat iets moeilijk?
1: Nee?
0: Nu,
1: ik heb altijd gedacht dat ik zware botten heb. En met langer haar weeg ik misschien ook wat zwaarder. Nee. Geen idee.
0: Nee. Maar het is niet dat je daar schrik voor hebt, voor dit moment of zo. Dat je denkt van...
1: Nee.
0: Bij veel mensen is dat wel, hè.
1: Het is wat het is, toch?
0: Ja, maar koort natuurlijk wel.
1: Het zal geen 100 zijn, daar ben ik al van overtuigd.
0: Ja, oké, goed. Ja.
1: 1,68 meter ben ik.
0: Ah ja, oké.
1: Dat helpt misschien?
0: Ja, oké, goed. Oké, goed. We gaan zo meteen wegen. Doe je kleren maar uit en dan gaan we zo meteen wegen.
1: Wacht, hè. Schoenen, hè? Ja. Ik heb speciaal wel een licht jurkje aangetrokken. Oké. Okay.
2: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hello. Samen er iets moois van bakken? Dat's
8: wow!
7: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
9: Oma, dit is het lekkerste ooit.
7: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
7: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
9: Wow.
7: Van Vibra. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4,000 directe korting.
14: Relax. Het is Toyota.
13: Info en voorwaarden op toyota.be.
15: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
16: Sorry, Parties WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
18: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

0: Joost van Akker, heb je je schoenen nu al uit?
1: Nee.
0: Ja, oké, doe maar. Ja. Schoenen uit. Dus vooral duidelijkheid, er was wat discussie over. Maar dus, het is met kleren.
1: Sokken?
0: Met kleren en zonder schoenen en niet omgekeerd.
1: Maar wel sokken aan, ik heb speciaal...
0: Dus je mag kiezen.
1: Mooie met eentjes aangetrokken.
0: Ja, hou ze maar aan dan, de sokken. Dat is goed, maakt niet uit. Oké, goed.
1: Ja, dat is zeker nog 200-300 gram.
0: Dus je gewicht in vinyl, hè, hoeveel wegen de Willy DJ's Thomas Sien, Annelies Roos en ik samen. Nog tot vrijdag heb je de kans om een inschatting te maken. En vrijdag tijdens de finale hoor je hoeveel wij wegen. Goed, je hebt je kleren aangehouden. Dat is goed. Ja. En je schoenen uitgedaan.
1: Zal ik de hoofdtelefoon ook verwijderen?
0: Ah ja, dat is een goed idee, want anders weegt dat ook wel weer eigenlijk inderdaad. Ja. Ja, voor de officieelheid.
1: Oké,
0: dan gaan we goed. Roos van Akker gaat nu op de weegschaal staan. We gaan niet zeggen hoeveel het is. Roos, je mag niet zeggen hoeveel het is. Waarom lach je?
1: Het is wat ik dacht.
0: Is wat je dacht?
1: Ja.
0: Oké, goed. Kijk, we zeggen dus niet hoeveel het is, maar we noteren nu officieel het gewicht van Roos van Akker.
1: Ga eraf, hè.
0: Ja, maar eraf. Het is in orde. Ja. Voilà. Goed gedaan.
1: Het is gebeurd.
0: En je bent bij opgelucht? Nee, het was oké. Okay.
1: Ja, het kon beter, maar het is in orde.
0: Beter? Ah ja.
1: Ja.
0: Toch, het is een beetje meer dan je verwacht, dat zo?
1: Het is er rond. Ja. Het is goed. We zijn net op reis geweest.
0: We zijn daar op steken. Is dat.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nog tot vrijdag kan je dus een inschatting maken van dat gewicht. Je krijgt elk uur 3 minuten de tijd om dat te doen in de Willy-app. Namelijk telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. Morgen doe ik de officiële weging van Annelies Orie.
1: Mag ik mijn schoenen aantrekken?
0: Ja, mag ze aantrekken. Dag Roos, dankjewel. Dankjewel.

0: Are you ready, baby? Are you ready? In excess. Uit het geweldige album Kick uit 1987, twee nummers naar elkaar, Mystify en Devil Inside. Ze staan daarmee op nummer 155 in de Willy Album 500.
1: De Willy Album 500.
0: Ja, de officiële weging van Roos van Akker is achter de rug. Het cijfertje staat genoteerd vrijdag tijdens de finale van deze lijst om 4 uur 's avonds. Hoor je de uitslag? Vanaf 4 uur ga ik hem onthullen. Morgen de weging. Klinkt niet zo wat dierlijk, maar goed, de weging van Annelies Oerie. En om zelf in te schatten hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen, moet je wachten op de caloriebom die ontploft op de radio, om dan dus naar de Willy-app te gaan en daar je inschatting in te vullen. En wel, ik ga u zeggen, het is zover. Hier is hij. Succes!
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now Siska Siska Live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Kat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
3: Kijk, die zijn in de gas.
2: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
4: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Just in time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Willy Album 500, Wim Oosterlink.

Je hoorde Kick van In Excess en dan Smash van The Offspring uit 1994. Na elkaar Self-Esteem en Come Out and Play. Dit is hem, de Wheelie Album 500. De beste 500 albums ooit gemaakt. Na het nieuws, muziek van onder meer African Wakes en Channel Zero. Eerst een plaat uit 1978. Het heet The Man Machine. En je herkent het van kilometers afstand. 153 in de Wheelie Album 500.

0: Wanted Youth. The Sheila Divine. En Stone. Tickets en info. Rockholme.be. Willy. Music Matters.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zou wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks aan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
3: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
2: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Maar hun toestand is stabiel. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
4: Die gewonde kinderen die komen uit verschillende locaties, gaande van Bornem tot Beveren, als ook uit Muizen. En de 2 overleden kinderen die komen ook uit Bornem.
2: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Hij testte ook negatief op drank en drugs. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
5: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap, een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daarnet ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
2: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opende een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen ook hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat meldde Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Gal werd 2e op meer dan een minuut. De Australier Jai Hindley eindigde 3e. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt op zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook dan, bij zo'n 25 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
1: Music matters.
0: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
6: Alsof het nog niet warm genoeg is. Nummer 152 is België.

0: Channel Zero. Het album Unsafe in 1995 hoorde Help and Suck My Energy.
1: De Willy Album 500.
0: Van bommen gesproken. Komt er nog een caloriebom dit jaar? Ja, ja, ja. Er komt nog een caloriebom. Nog even door met Willy Album 500 tot 7 uur nog. Dus er komt nog een caloriebom aan. Kan je weer aanmelden in de Willy-app om een inschatting te maken van ons gewicht. De 500 beste albums ooit gemaakt zijn dit. We zijn vorige week maandag begonnen bij de nummer 500. Vrijdag weten we wie er op nummer 1 staat. We doen een grote finale dag in de Music Mania aan de Kraanlei in Gent. Daar gaan we de hele dag live uitzenden. Telkens twee nummers na elkaar uit hetzelfde album. En op 151 staat To Bring You My Love van PJ Harvey.

0: Harvey.
1: Piep.
0: Met To Bring You My Love, een album uit 1995. Op 151 in de Willy Album 500. Je hoorde Down by the Water. And To Bring You My Love. PJ Harvey. Voor we naar 150 gaan, want we gaan tot 7 uur voort doen, dus ik ga toch wel een paar platen kunnen verklappen die vanaf 150 in de lijst staan. Voor we naar 150 gaan, een overzicht.
2: De Willy Album 500. Overzicht.

nummer Feel Good Inc. staat op het album Demon Days van Gorillaz. Uitgekomen in 2005 op 160 in de Wheelie album 500.

159 was het legendarische Sandinista van de Clash album uit 1980 met onder meer dit erop, The Magnificent Seven.

Are you talking to me, Pantera? Met Vulgar Display of Power en onder andere dit nummer erop. Walk op 158 in deze lijst.

Help van Channel Zero. Twee nummers uit het album Unsafe hoorde je. Suck My Energy en Help Unsafe uit 1995 op 152 in de Wheelie album 500.

0: En eentje hoger, 151, To Bring You My Love. Van de geweldige PJ Harvey. We gaan naar 150, maar eerst even melden dat Stijn Meuris straks in Meuris vanaf 7 uur een bijzondere gast op bezoek. Een gast waar we eigenlijk allemaal fan van zijn, al heel lang. En ja, ik ga het, als hij er is, ga ik hem zelf laten vertellen. Ik weet niet of hij hier al is, maar kijk, weet je, ik ga hem lokken. dat ga ook zeker lukken, ik weet het al, want ik ken hem. Ik ga hem lokken met de nummer 150. Luister zo meteen.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.
2: He's gonna end up.
1: Stofhappen afzien.
2: On a dirty bullet.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalvieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Willy Album 500, Wim Oosterlink, nummer 150.

feest van een nummer, een feest van een plaat. Talking Heads met Stop Making Sense uit 84, nummer 150 in deze lijst. Ik dacht, ik ga Stijn Meuris de studio binnenlokken met Talking Heads. Volgens mij is er ergens in zijn auto te dansen. Op dit moment, je hoorde Burning Down the House en Life During Wartime van Talking Heads. Straks is er Mercy op Willy vanaf 7 uur, 20 minuutjes. Met vandaag een speciale gast aan de zijde van Stijn Meuris. Een goede vriend van Stijn Meuris, die vanuit Amerika even in ons land is om op te treden en zijn nieuwe album voor te stellen. Ik heb het over Aaron Perino van de Sheila Divine. Hij komt een uurtje mee presenteren met Stijn Meuris in Mercy. Straks vanaf 7 uur. En nu door met de Willy album 500. 149. Een

0: Gentleman van die Afghan Wigs titelnummer uit de plaat. Gentleman uit 93 op 149 in de Willy album 500. Ja, we spelen Win je gewicht in vinyl. Elk uur kan je raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen. Daar straks heb ik Roos al gewogen, maar nog niet verklapt hoeveel het is. Morgen doe ik hetzelfde met Annelies. Telkens als de caloriebom ontploft op de radio, kan jij inschatten via de Willy app hoeveel het is. Wel, ik zeg u, hier is hem. Veel succes, ga naar de Willy app en schat in.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy app. Raad hoeveel de Willy DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig,
4: schat. Rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
14: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
16: Tartaratata.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Dit is de Willy Album 500. Nummer 148.

hoger we gaan in de lijst, hoe legendarischer de albums worden. Je hoorde twee nummers uit Tommy van de Who uit 1969. Pinball Wizard en I'm Free, nummer 148 in de lijst. Morgen gaan we door met de Willy album 500. Annelies gaat vanaf 10 uur de nummer 150 draaien. Dus proper weer beginnen bij 150. Je kent er dus al een paar van. Maar wij eindigen vandaag met nummer 147 in de Willy album 500. Uit 2003 en je hoort ze al achter mijn rug. Somewhere I Belong. Hier is Meteora van Linkin Park.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
6: wow!
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Lisa de Wilde.
10: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
9: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
11: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
9: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen, van 13, 14 en 15, raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
12: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap, een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
9: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigden al hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat meldde Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. Sport, de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt wel de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden.
7: Vivi, music matters.
1: Morrissey, Stijn Meuris.
13: Ah, Music Matters, of course, met een special guest in het eerste uur, Aaron Perino. Frontman, mag ik wel zeggen, van de Sheila Divine. Speciaal op bezoek bij ons bij Mercy. We gaan met hem babbelen over zijn 10 favoriete nummers. Maar eerst deze, I Climbed Inside a Whale.

0: een van de nummers die Aaron Perino per se wil horen. Dirty Boots, Sonic Youth. Zometeen gaan we lekker verder.
1: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Mercy, Stijn Meuris.
0: Stijn Meuris, dat ben ik in Mercy. Maar het eerste uur wordt gevuld met favoriete tracks van Aaron Perino van de Sheila Divine. Speelt vanavond in Hasselt en donderdag in Brussel in de AB. Dit was een van zijn favoriete tracks van Elliott Smith. Waltz No. 2. Een classic.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
4: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid, die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
3: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Lonterzeel vanavond opnieuw op gang komt over één van de 2 sporen. Er woedt een brand in de haven van Zeebrugge. Er hangt een grote rookpluim, mogelijk door een container die in brand vloog. Meer informatie is er nog niet. Er zat geen asbest in de rook bij de zware brand van gisteren in een textielfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Dat laat de gemeente weten. Scholen en crèches bleven daar vandaag nog uit voorzorg dicht. Morgen gaan ze wel weer open. En een serieuze domper voor Alexander Bloks op Roland Garros. Hij moet forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde door een enkel blessure. Bloks verzwikte zijn enkel op training. Hij is 21 en maakte zijn debuut in Parijs. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
1: Willy. Music matters. Mercy. Stijn Meuris.

mooi van de Romans Minneapolis. Overmorgen te zien als support act van de Sheila Divine in de AB. Dit was een tip vorige week van luisteraar Stijn Janssens. Die schreef House of Love met Christine. Die hoor ik zelden in Mercy. En ik dacht, heeft gelijk. Dank u wel. Dank u wel, Stijn.

staan in het Meurische universum meerdere songs die zo heten, Christine. Ik moet nu bijvoorbeeld meteen denken aan Suzy and the Banshees met hun geweldige Christine. Maar hier was ik toch blij mee met deze tip van Stijn Jansen. The House of Love met, jawel, Christine. Kijk, zo feestelijk kan een geweldig nummer ook beginnen. Met dank aan John Cale. Dead or Alive.

ongelooflijk krachtig nummer eigenlijk. Als je er nog eens in detail naar luistert. Dead or Alive van John Cale. En we zijn geen verzoekplatenprogramma, maar als Marianne Callewaert afkomt met zo'n tip, dan draai ik die graag. Dit dan was weer iets waar ik er zelf wel in wou. Namelijk Sunflower van Paul Weller. Nooit niks mis mee. Zomers bovendien.

0: energetische popsong van het zuiverste water. Komt dan ook uit het water van Paul Weller, ex The Jam. En oh, zo'n lekker Sunflower past helemaal bij dit weertype, vind ik.
1: Mercy, Stijn Meuris.
0: And now for something completely different. Blancmange. Heb ik altijd een rare groepsnaam gevonden. En toch ook een hele mooie, sexy groepsnaam.

Heerlijk, heerlijk. Elektronica uit de jaren 80 door Blancmange met Feel Me. En toen dacht ik, wat zou hier eventueel achterpassen? Niet te sinister donker, ook niet te commercieel, maar gewoon heel erg goed uit dezelfde periode. En toen kwam ik uit bij dit, Yazoo. Die was ik vergeten. Situation. Allison Moyet. 1982.

ik vind die nog steeds DAF, Deutsch-Amerikaanse Freundschaft, Liebe auf den ersten Blick. Uit die geweldige plaat Gold und Liebe 1981. Het is bijna niks en toch is het van alles tegelijk. Wacht, nog even hè. Luister. Ja, helemaal goed. Liebe auf den ersten Blick. Dit komt uit The Correct Use of Soap. Vind ik wel een hele mooie titel voor een album. En ook wel een heel belangrijke boodschap. Het is het juiste gebruik van zeep. Maar dan in dit geval een geweldige plaat van Magazine van zeer lang geleden. A Song from Under the Floor.

0: volwassen leven lang, en eigenlijk zelfs nog iets tevoren, al helemaal gek van de muziek van Magazine. Beetje geheimzinnige band. Altijd met een zeker je ne sais quoi. Qua toonzetting en sfeer. Dit is A Song from Under the Floorboards Magazine. En zo dadelijk iets Belgisch. Iets heel goeds, ja.
1: Mercy, Stijn Meuris.
0: Namelijk Nothing's Right van de Antwerpse female band

Boy. Heel goed, band uit Antwerpen. Venus in Flux. Het album is uit en dit was Nothing's Right. En live heel erg sterk. Deze had ik al lang niet meer gedraaid. Dry Cleaning.

Live. Dat unieke geluid van Dry Cleaning, Scratch Card en Lanyard. Ja, was even geleden. Blij dat hij er weer bij was. Hier word ik toch altijd een klein beetje emotioneel van. Ik overdrijf lichtjes, beste luisteraars, maar we kunnen dat wel hebben, vind ik. Ik ben helemaal zot, dat weet je inmiddels. Enfin, ik ben helemaal zot, dat sowieso. Maar van Turnstile, dit is Birds. Play it very loud.

heel eerlijk zijn, daar had ik nu op dit moment wel zin in. Een concert van Turnstile Birds. Dit heb ik leren kennen. Even denken, vorige week heb ik het gehoord bij Stalhart, Jasper de Petter. Ik vind het een geweldig programma. Ik kende het niet, hij uiteraard wel. En jullie misschien ook. King Buffalo, een band die ik, hoe moet ik zeggen? Ja, het verraste mij. Het spatte uit mijn box. En die stonden al op 11. En toen gingen die naar 12. Ik vond het zo lekker. Burning heet het. Uit The Burden of Restlessness 2021. Van het Amerikaanse trio. Ja, ja, een trio. Genaamd King Buffalo. Blij om dit te leren kennen. Dankjewel, Jasper.

Goedemorgen, zeg. Burning door King Buffalo, Amerikaans trio. Ook nog maar net leren kennen. Dankzij Staalhart van Jasper de Petter ben ik altijd heel erg blij mee. Dat leidt mij naar ongeziene orde binnen de muziek. En het deed mij ook een beetje denken natuurlijk aan dit. Aan Tool, aan Stinkfest onder andere. Maar eigenlijk vooral aan Tool. En er is niks mis mee. Komt-ie.

geen song meer, dit is een heel boek. Een trilogie, als je het mij vraagt. Stinkfest van Tool. Na King Buffalo. Waar gaan we mee eindigen deze keer? Wow, ik dacht zo, even kijken. Een oudje van Smashing Pumpkins. Iets dat langer duurt dan 5 minuten? Ja, dat doe ik al wel eens graag. Smashing Pumpkins, kortom, met mayonaise. Rare titel toch, hè? Voor een Engelstalig nummer. Vind ik wel. Mayonaise. Ik zei dubbele mayonaise. Dubbele mayonaise, daar heb ik goesting in. Ja. Tot volgende week, beste mensen. Tot volgende Meurensie.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
3: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid, die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
2: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel vanavond opnieuw op gang komt over 1 van de 2 sporen. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn meerdere doden gevallen toen ze verfrissing zochten tegen de hitte. In de UK verdronken 4 tieners. In Londen haalden ze 35 graden, dat is daar nog nooit gebeurd zo vroeg in het jaar. In sommige delen van Frankrijk steeg het kwik zelfs tot 39 graden. Daar vielen al zeker 7 doden, van wie 5 die verdronken. Op heel wat Franse stranden staan ook nog geen redders. Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys, dat is de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Het was haar debuut op het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now Siska Siska Live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Music
1: matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Journalist Jeroen van der Auwera was de hele dag in Buggenhout.
3: Die 5 schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk. Want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan. Na dit toch wel bijzonder zware ongeval.
2: De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en werd nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat hem bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Zo komt er een autopsie op zijn lichaam. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
2: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er precies is gebeurd. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Piquet kon met haar praten.
5: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
2: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is nog niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Je hoort Joris Salde van Buitenlandse Zaken.
6: Er zijn veel regels die maken dat je niet binnen mocht in de VS. We weten dat de Verenigde Staten hun regels in die zin verstrengd hebben. Het is hun goed recht om dat te doen. We zullen al niet geïnformeerd worden over het feit dat iemand al dan niet toegelaten is tot het grondgebied. Meestal worden die op het eerste vliegtuig teruggestuurd.
2: Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.
0: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor ze gegrepen werden door een trein. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
2: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De Belgische mijnenjager Primula vertrekt overmorgen naar de Middellandse Zee om deel uit te maken van een permanente NAVO-vloot. Dat meldt onze marine. De Primula kan zo sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Het schip keerde onlangs nog terug naar Zeebrugge vanuit de Oostzee. En in Frankrijk komen er 240.000 extra laadpalen bij tegen 2030. 60.000 daarvan zijn supersnelle laders. Dat heeft president Macron aangekondigd. Daarmee zullen er in totaal meer dan 400.000 laadpalen zijn in Frankrijk. Goed nieuws dus voor wie met een elektrische auto naar het zuiden wil. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het Hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Pérez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Pérez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer.
1: Music matters.